0: Trump zijn van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zou voor het eerst zijn. Het zal dan vooral gaan over Patriot-raketten die Oekraïne graag zelf wil bouwen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was

0: echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minimaal rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jesselgus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die 1,5 jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EEN Vandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: aan en griep het tussen.
1: Discussie.
2: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
3: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wilde hij liever een club gaan trainen en heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, het is vrijdagochtend. 31 juli 2026, de laatste dag van deze maand. En deze laatste dag, die verloopt misschien een beetje anders dan de afgelopen dagen. Want ja, het weer ziet er toch ook echt een beetje anders uit vandaag. Wat dat dan wordt, daar gaan we straks wel even over hebben. Doen we natuurlijk straks even, geen probleem. Maar fijn jongens, het is tijd om op te staan. Of ja, misschien kun je ook nog wel eventjes een keertje omdraaien. Gewoon even de radio aan laten staan, even lekker snoezen nog met me. Ja, dan draai ik gewoon even wat fijne muziek voor je natuurlijk. Ja, zo gaat dat op zo'n vrijdagochtend als deze. En niet zomaar fijne muziek, nee, echt hele fijne muziek. Wat dacht je van dit liedje? Dit is Alex Warren en Fever Dream. Goedemorgen.

They Don't Care About Us van Michael Jackson, hoor je. Hey, na de tropische hitte van de afgelopen dagen schuift het weer vandaag een tandje terug. Dat deed het eigenlijk gistermiddag natuurlijk al een beetje met die regen. En met een beetje de temperatuurdaling van gistermiddag. In Twente begint deze vrijdag dan ook met wat bewolking. Maar af en toe laat de zon zich ook wel zien. Het blijft droog vandaag, grotendeels. En met een graad van 25, 26 is het nog steeds heerlijk zomerweer. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind, waardoor het een stuk aangenamer aanvoelt dan eerder deze week. En ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag 24 graden met een mix van zon en wolken. En zondag loopt de temperatuur ietsjes op richting 26 à 27 graden. Het blijft waarschijnlijk wel droog. Dus een mooi weekend om erop uit te gaan, een terrasje te pakken of lekker de natuur in te trekken. En na die zomerse vooruitzichten gaan we terug naar het jaar 2000. Dit is Leanne Rimes.

Nothing But Thieves. Hun nieuwe singeltje heet Evolution. Die komt van hun nieuwe cd'tje. Maar die is er nog niet. Dat nieuwe album, Stray Dogs, zo heet die komt uit op 25 september 2026. En ik weet niet of op dit moment mijn vrouw ook luistert. Maar ik vind het wel een leuk verjaardagscadeau, lief schat. Ja. Dan weet je dat vast. Hey, fijn dat je luistert naar Twente FM. Dit is Twente Wordt Wakker. Ik ben er in plaats van Wim. Die heeft lekker 2 weekjes vakantie. Dus volgende week ben ik er ook nog. En ik weet niet of het je een beetje mee hebt gekregen. De FIFA die had deze week een prachtig plan om het WK-voetbal zo ongeveer te verkopen aan de duivel. Daar komt het een beetje op neer, denk ik. In ieder geval een soort van aandelen uit gaan geven, waarbij 20% van de aandelen op de vrije markt terecht zouden komen. Nou, en daarvan heeft de UEFA nu gisteren gezegd, ja, dit gaat ietsjes te ver, Infantino. Dit gaan we niet doen. Wij gaan het WK boycotten. Het WK voor vrouwen, voor mannen en het WK voor clubteams. Zolang dit voorstel op tafel ligt. Dus je kunt er, je klok erop gelijk zetten dat het voorstel van Infantino vrij snel van tafel is. Want ja, er is natuurlijk geen enkele investeerder die eraan denkt om nog te investeren in het WK als er geen Europese landen meedoen. Want ja, van de kwartfinalisten was 80% Europees. Dus ja, dan heeft het helemaal geen zin om nog te investeren als je je publiek niet bereikt, zeg maar. Dus ik vind het wel een interessante ontwikkeling daar bij de FIFA. Het wordt tijd dat Infantino gauw uit de weg geruimd wordt als voorzitter. En dan bedoel ik het niet in de zin van dat er een kogel heen moet. Dat snap je zelf ook wel. Maar gewoon weg, weg, weg, weg. Dat idee. Ja. Hey, dit is Twente Wordt Wakker dus met nu Taylor Swift. Deze plaat is echt helemaal te gek. Zoals zoveel liedjes van Taylor Swift. Maar deze, heerlijk is die weer. I knew it, I knew you.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw in.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het 50-jarig jubileum van de Euregio Fietsvierdaagse in Denenkamp zorgt voor een extra feestelijke editie van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. De online voorinschrijving verloopt uitstekend en alle accommodaties in de omgeving zijn volledig volgeboekt door enthousiaste deelnemers uit binnen- en buitenland. De gemeenteraad van Tubbergen veroordeelt de brandstichting in een auto van Syrische statushouders in Geesteren. In de vroege zondagmorgen van 26 juli om 14:15 werd het voertuig aan de Zuringstraat vernield. De raad spreekt van intimidatie en geweld en beduigt diepe afkeuring. En op de Amerikalaan in Hengelo vloog donderdagochtend een rijdende auto in brand door vuur onder de motorkap. Alle 5 inzittenden, onder wie 3 kinderen, konden ongedeerd uitstappen nadat de bestuurder snel aan de kant had gezet. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto raakte totaal los en werd door een berger afgevoerd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vandaag zijn er zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de ochtend is het droog, maar in de middag kan plaatselijk wat regen vallen op veel plekken. De wind waait tussen west- en noordelijke richting en het wordt 27 tot 28 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Kane, hoorde je?
1: Ja, die man die praat altijd zo, hè? Die jongeman van Kane, die Nant Woesthof, die praat altijd een beetje zo.
2: Ik niet. Nee, dat dan weer niet. Rain Down On Me, wat een leuk liedje dat. Ja, ik vond Kane eigenlijk altijd wel een toffe band in de Zero's. Ja, dat was niet heel cool om te zeggen, want ik was natuurlijk eigenlijk gewoon een grunge jongetje met lang haar en zwarte kleren en nou, van dat soort dingen. Ja, en als je dan zegt dat je Kane leuk vond, ja, Kane was toch een beetje een aftreksel van Pearl Jam en dat soort dingen. Dat vond men tenminste. Maar ja, nee, ze hebben echt goede liedjes gemaakt. Vind ik nog steeds. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze ook een album uitgebracht. Naar aanleiding van een tour. Dan deden ze allemaal U2-liedjes. Dat was ook echt knijtertjes goed. Ja, dat kon die Nant Woesthof wel. Dus nou, ik hou er wel van. Ja. Twente wordt wakker op Twente FM met nu Sigala en Melody.

0: Alles is liefde, zo heette die film. En zo heet dan ook dit liedje van Bluff. En of nou echt alles liefde is, dat is maar zeer de vraag. Als je zo om je heen kijkt, maar het is wel een mooie gedachte.
1: Jaren,
0: ook dat ook.
1: Ja. Er is er een jaren, er is er een jaren.
0: Nou, er zijn er heel veel jarig. Ik maak gewoon een willekeurige selectie van alle jarigen van vandaag. Het is 31 juli en nou, wie zijn er dan jarig? Wat dacht je van Olympisch snowboardkampioene Nicolien Sauerbrei? Zij viert vandaag haar 46e verjaardag. Schrijfster J.K. Rowling, de bedenker natuurlijk van Harry Potter, die wordt 61 jaar. Wat dacht je van acteur Wesley Snipes, bekend van onder andere Blade en White Man Can't Jump? Hij blaast vandaag 64 kaarsjes uit. En dan op muzikaal gebied heb ik ook even 2-jarigen. En ik vond het heel moeilijk om te kiezen van wie ik nou iets zou gaan draaien. Maar goed, ik kan het wel even doen. Bill Berry, de voormalige drummer van R.E.M., die is vandaag 68 jaar geworden. En tot slot is het ook feest voor Norman Cook. Die man die zit in heel veel projectjes, heel veel muziekdingen. Maar je kent hem misschien vooral als Fatboy Slim. De man achter krakers als Praise You en Right Here, Right Now. Hij wordt vandaag 63 jaar. En omdat een verjaardag zonder muziek natuurlijk niet compleet is, gaan we luisteren naar Fatboy Slim. Dit is Praise You.

Norman Cook dus, jarig vandaag, 63 jaar oud. Nou, weet je wat? Bill Berry komt ook gewoon even voorbij. Waarom ook niet? De drummer van R.E.M. vandaag dus ook jarig. 68 jaar oud is hij geworden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
11: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
12: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Israël heeft nog niet

0: tegen. En in één daarvan, Lia, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. En de ANBB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANBB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Het weer dan van Middellijn. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.

Man in Black van Will Smith. Ja, die films die komen ook ieder jaar wel een paar keer op tv, hè. Ik vind het iedere keer wel leuk om ze te kijken. Ja, ik doe net alsof ik niet weet hoe het dan gaat en zo. Oh, ik geniet ervan. Ik vind het echt topfilms. Hey, welkom. Dit is Twente Wordt Wakker op Twente FM. Mijn naam is Michel Otter en ik ben er in plaats van Wim. Wim die heeft 2 weekjes vakantie. De eerste week zit er bijna op, hoor. Nog 2 uurtjes. Dan zit die eerste week erop. En dan moet je nog een week met mij in de ochtend. Sorry.

Ja. En ook nog een weekend. Ja. Dus ja, en tegen die tijd zijn we 35 dagen verder dat ik non-stop op de radio ben geweest elke dag. Ah, dan ben je ook wel een keertje Michel Ottermoer, denk ik. Ja, maar dat geeft helemaal niks. Zo gaat dat af en toe. Ja. Hey, zometeen hoor je het Leave a Light On van Belinda Carlisle.

zo heet het liedje van Belinda Carlisle. En die Belinda Carlisle die valt wat mij betreft in dezelfde categorie als zangeressen zoals Kate Pearson of Florence Welch van Florence and the Machine. Of Stevie Nicks natuurlijk van Fleetwood Mac. Ja, van die vrouwen die zo'n prachtige, krachtige stem hebben. Weet je wel? Ja, och man, ik vind het echt zo mooi. Ik hou van dit type stem. Dit vind ik echt het mooiste qua vrouwenstem. Ja, heerlijk man. Hey, dit is Twente FM. Twente wordt wakker. Leuk dat je luistert. Leegstaande winkelpanden zijn vaak geen fraai gezicht in een binnenstad. Maar kunstenaars in Enschede die zien er juist kansen in. Zij willen die lege ruimtes tijdelijk gebruiken als expositielocatie. Zo krijgen beginnende kunstenaars de kans om hun werk aan een groter publiek te laten zien. En zorgen ze tegelijkertijd voor meer levendigheid in de stad. En het mooie is, volgens de initiatiefnemers reageren steeds meer pandeigenaren enthousiast op dat idee. Omdat het ook hun pand weer onder de aandacht brengt. Nou, ben je nou benieuwd hoe dat project er dan helemaal uitziet en welke plannen er allemaal nog meer zijn? Je leest het verhaal en je bekijkt de reportage nu op onze website 120.nl en 120fm.nl.

War van Kensington hoor je bij Twente FM. Twente wordt wakker, goedemorgen, welkom. Hey, als je net wakker bent, het was vandaag een heerlijk dagje hoor. Een graadje of 25, zon en wat wolkenvelden. Maar de kans is vrij groot dat het wel droog blijft. Ach, en een enkel buitje is ook helemaal niet verkeerd. Dat vond ik gisteravond ook best fijn. En het weekend, die ziet er ook prachtig uit. De temperatuur loopt zelfs nog ietsjes op.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het 50-jarig jubileum van de Euregio Fietsvierdaagse in Denenkamp zorgt voor een extra feestelijke editie van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. De online voorinschrijving verloopt uitstekend en alle accommodaties in de omgeving zijn volledig volgeboekt door enthousiaste deelnemers uit binnen- en buitenland. De gemeenteraad van Tubbergen veroordeelt de brandstichting in een auto van Syrische statushouders in Geesteren. In de vroege zondagmorgen van 26 juli om 14:15 werd het voertuig aan de Zuringstraat vernield. De raad spreekt van intimidatie en geweld en beduigt diepe afkeuring. En op de Amerikalaan in Hengelo vloog donderdagochtend een rijdende auto in brand door vuur onder de motorkap. Alle 5 inzittenden, onder wie 3 kinderen, konden ongedeerd uitstappen nadat de bestuurder snel aan de kant had gezet. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto raakte totaal los en werd door een berger afgevoerd. Heb ik nu het weer voor Twente? Vandaag zijn er zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de ochtend is het droog, maar in de middag kan plaatselijk wat regen vallen op veel plekken. De wind waait tussen west- en noordelijke richting en het wordt 27 tot 28 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente wordt wakker.

Marshmallow samen met Kelsey Ballerini. Het liedje heet Another Drink. Ja, doe mij nog maar een kopje koffie, hè. Ja, ben ik wel aan toe. Ik denk een derde al inmiddels. Maar dat geeft niks. Nee, ik moet ook een beetje wakker blijven, hè, bij die special radioprogramma. Zou een beetje saai zijn als ik in slaap val. Heb je alsnog alleen maar non-stop muziek. Over non-stop muziek gesproken trouwens. Dat kan zometeen wel een beetje. Ja, we doen 6 op een rij straks, na de klok van 9. Mocht je nog een suggestie hebben, kom maar door. Maar op zich, ik heb er al wel 6. Maar mocht je nog eentje denken, nou, Michel, die moet er echt even tussen. Kan ik het eventueel overwegen? Ja, en anders draai ik hem volgende week. Kan ook toch? Ja, of morgen. Of overmorgen. In de Ottershow. Want dat ben ik ook gewoon. Ja, nou, dat kan allemaal. Zometeen hoor je Robert Miles en Children. Maar eerst Meghan Trainor en All About That.

Children van Robert Miles. Hey, laten we eens even teruggaan in de tijd. Het is vandaag 31 juli. En we sluiten de maand juli af met een paar opvallende gebeurtenissen uit de geschiedenis. Laten we beginnen in 1971. De bemanning van Apollo 15 maakt de allereerste rit met de maanwagen. Voor het eerst kunnen astronauten zich over grotere afstanden op het maanoppervlakte verplaatsen. Wat de missie een enorme impuls geeft natuurlijk. En in de sport gaan we naar 1992. Tijdens de Olympische Spelen in Barcelona wint de Nederlandse judoka Mark Huizinga zijn eerste Olympische medaille. Het is het begin van een indrukwekkende internationale carrière die in 2000 wordt bekroond met Olympisch goud. In 1980 brengt de Amerikaanse zender HBO de film The Jazz Singer met Neil Diamond op televisie. Daarmee is het de eerste keer dat een grote film exclusief in première gaat op een betaalzender. Iets wat tegenwoordig natuurlijk heel erg normaal is. En we sluiten af met iets muzikaals. Want op 31 juli 2010 is Alicia Keys getrouwd met producer Swizz Beatz. Zijn officiële naam is Cassim Dean. En dat deed ze op Corsica. Op dat moment is Alicia Keys ook al zwanger van hun eerste kindje. Nou, dat vind ik nou een mooie reden om even een liedje van Alicia Keys te draaien. Gefeliciteerd met je trouwdag, Alicia. Dit is Falling. I can't.

Cameron Whitcomb hoorde je. Het liedje heet Kingdom of Fear. Goedemorgen, welkom Twente wordt wakker op Twente FM. Het is alweer bijna 9 uur. En dat betekent dus ook dat het alweer bijna tijd is voor het nieuws van 9 uur. En daarna doen we 6 op een rij, zoals we dat altijd doen in dit programma. Gewoon even lekker rustig dag opstarten met 6 liedjes achter elkaar. Maar eerst, tot aan het nieuws van 9 uur, deze fijne plaats van Calvin Harris. Die heet Feel So Close.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Do. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB-alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren.

0: zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.
1: Ja, 9 uur geweest, dan weet je het wel.
0: 6. Kentekenplaatjes. 6. Op een rij.
1: Oh, heerlijk. Weer 6 liedjes achter elkaar. Gewoon even om die dag op te starten. Misschien heb je al lang je ontbijt op en ben je op je werk en moet je even geconcentreerd aan de slag. Of heb je net even een overlegje met elkaar. Zo'n dagstart, zoals ze dat dan zo mooi noemen tegenwoordig. Ja, dan kun je niet zoveel gekletst erbij gebruiken. Dan is er een beetje achtergrondmuziek meer dan voldoende. Nou, daar ga ik nu voor zorgen. Ja, heel erg fijn, hè? Mocht je nog een suggestie hebben... Ja, het mag, maar het hoeft niet. Nee. Mocht je het doen, dan bericht de boxje op twentefm.nl, dan kan dat. En anders dan kies ik wel een liedje. Ja, geen enkel probleem. Zometeen bijvoorbeeld Bruno Mars en On My Soul. Maar eerst deze dikke vette classic van Madonna. Dit is Causing a Commotion.

En dat waren ze alle zes. Bad Romance van Lady Gaga, daarvoor Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Armin van Buren samen met Davina Michelle, hoor je met Hold On, Fleetwood Mac en Little Lies. Daarvoor ook nog Bruno Mars en Art Marshall. En we begonnen met Madonna, Madonna, Causing a Commotion. Madonna staat natuurlijk deze week, dit weekend, bij World Pride. Hè? Ergens op een podium of op een boot. Ik weet het niet precies wat de bedoeling is, maar ze is in elk geval in Amsterdam. Ja, dat is toch tof. Ja. Hey, dit is Twente wat wakker op Twente FM. Bijna tijd voor streeknieuws. Maar eerst nog even deze plaats van Becky Hill en Galantis. Dit is Run.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen. In Geesteren is een inzamelingsactie opgezet voor het Syrische vluchtelingengezin, wiens auto afgelopen weekend in brand werd gestoken. Met de inzamelingsactie willen bewoners van het dorp geld inzamelen, waarmee een nieuwe auto voor het vluchtelingengezin kan worden gekocht. Ook justitieminister Van Weel heeft zich uitgesproken over de situatie in Geesteren. Hij zegt elke vorm van geweld of vernieling tegen wie dan ook te veroordelen. Een 41-jarige man is aangehouden vanwege een mishandeling bij winkelcentrum Schelvorst in Almelo. Daar werd dinsdagavond een 40-jarige inwoner mishandeld en hij moest naar het ziekenhuis. De aanleiding van de mishandeling is nog niet bekend. De politie zegt dat het onderzoek daarna nog loopt. En de legendarische band The Buzz komt alsnog naar Oldenzaal. De band zou eigenlijk begin mei optreden, maar slecht weer gooide toen roet in het eten. Aankomende zondag staat de band alsnog in de muziekkoppel in Oldenzaal. De band speelt classics van onder meer Eric Clapton en The Rolling Stones. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een warme dag, al is het met 28 graden wel iets frisser dan gisteren. Ook morgen verloopt zomers, met dan een graad of 25.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

je hoorde Gers Pardoe. Hey, soms dan begint een theaterspektakel al voordat de voorstelling überhaupt begonnen is. Dat merken ze bij de Polderjongens in Almelo. Voor deze bijzondere voorstelling wordt het verhaal van de mannen die ruim 100 jaar geleden het Almelo-Noordhornkanaal uitgroeven tot leven gebracht. Een verhaal over zwoegen, doorzetten en werken met schop en kruiwagen. Maar ook de makers zelf hebben inmiddels ervaren dat werken op en rond het water niet altijd vanzelf gaat. De boten die een belangrijke rol spelen in de voorstelling kregen namelijk te maken met de nodige pech. Een beetje alsof de geschiedenis zich herhaalt. Vroeger moesten de polderjongens door weer en wind ploeteren. Nu moeten de theatermakers alle hobbels overwinnen om het verhaal straks goed op het water te kunnen vertellen. De voorstelling speelt zich af langs het Almelo-Noordhornkanaal, precies op de plek waar deze geschiedenis zich heeft afgespeeld. Benieuwd naar het hele verhaal achter de polderjongens, inclusief de problemen met de boten die ze dus hadden besteld? Je leest het hele artikel op onze websites 120.nl en 120.fm.nl.

Dat is toch eens een keertje wat anders hè, dan Long Train Running. Je hoorde Doobie Brothers met The Doctor en daarvoor Somber en Undressed. Goedemorgen Twente FM, dit is Twente Wordt Wakker. Nog heel eventjes dan, hè, want het zit er alweer bijna op voor vandaag. Nou, ik ga gauw even door met liedjes, dat is net zo leuk. Another N54 Alt.

Watermelon Sugar van Harry Styles. Hey Twente, wat wakker zit erop. Zometeen de uitzendkracht met Mark. Ik ben er morgen weer met de Otter Show. Ja, dat ga ik ook gewoon doen hoor. Geen probleem. Om 3 uur in die middag. En ja, dus mocht je niet gaan luisteren, dan wens ik je een heel fijn weekend. Dit is Offenbach en Lagique en Wasted Love. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Hoi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de

Gabriel zingt over de sauna. Zou het daar koeler zijn dan nu hier in de studio? Het zou zomaar kunnen. Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag. Het weekend komt net wat sneller dichterbij. Als je lekker blijft luisteren naar Twente FM. Tot 1 uur is dit de

Pommelien Thijs met Mau en het midden. Ilse de Lange ervoor en The Great Escape. Het weer voor vandaag, 27 graden. Het is net iets makkelijker te behappen dan gisteren. Zonnetje is vandaag aanwezig. Wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Morgen gaat de temperatuur nog een klein stapje terug doen tot een graad of 26. Vanaf zondag wordt het weer langzaam wat warmer.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Vandaag begint de jaarlijkse Siepelmarkt in Oud-Marsum weer. Naar goed gebruik wordt deze over 3 dagen gehouden. Ook de komende 2 donderdagen kunnen bezoekers weer genieten. Er zijn onder meer demonstraties van oude ambachten te zien, evenals folkloristische optredens. Bijvoorbeeld met een bijzondere boerenbruiloft. De Siepelmarkten zijn jaarlijks een grote publiekstrekker in de stad. Wie vandaag gaat, doet er wel goed aan om voldoende water te drinken en af en toe dus schaduw op te zoeken. Vrijwilligerswerk geeft mensen veel voldoening. Dat blijkt ook uit de nieuwste cijfers die het CBS gisteren presenteerde. Hierin werd het levensgenot en zingeving cijfermatig in beeld gebracht. Mensen die vrijwilligerswerk doen hebben het vaakst het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving en ze vinden het leven het vaakst de moeite waard. Vrijwilligerswerk heeft dus brede voordelen, ook voor de vrijwilliger zelf. Zeker wie actief is bij verenigingen ervaart dit. En met het warme weer geniet menigeen deze dagen van een lekker ijsje. En de keuze is tegenwoordig steeds groter. De afgelopen jaren is het aantal ijssalons in Nederland flink gestegen, met meer dan 1000 stuks. Maar net zo interessant is dat er in Twente ook steeds meer streekproductenmakers op deze productcategorie zijn gedoken. Mede omdat de winstmarges op ambachtelijk ijs eveneens goed in de smaak vallen. Wie zo genieten van lekker ijs kan dat steeds vaker doen uit eigen omgeving en regionale productie. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start vandaag opnieuw met veel ruimte voor de zon. Vanmiddag iets meer sluierwolken en het wordt tropisch warm met 32 graden. Vanavond in eerste instantie kans op een onweersbui. Maar later wordt het droger met opklaringen en het koelt niet verder af dan 17 graden.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The President, zo heet deze band. And You're Gonna Like It. Daarvoor Clouds en Cilla V. Buurtkring Usselo bestaat 125 jaar en viert dat op zondag 30 augustus aanstaande met een feest op het Dorpsplein. Iedereen is van harte welkom tussen 1 en 5 uur. Er is een middag vol activiteiten voor jong en oud. En de vereniging roept inwoners van Usselo ook op om lid te worden om het voortbestaan van de buurtkring te garanderen.

The Clash, Should I Stay or Should I Go? Eind augustus wordt het marktplein in de binnenstad van Almelo omgetoverd tot een festivalterrein. Open Air Almelo komt er alweer aan. Op donderdag 27 augustus is de aftrap met de Hollandse avond. Op vrijdag natuurlijk de profronde, de 42e editie alweer. Met in de avond natuurlijk ook weer diverse optredens. En op zaterdag 29 augustus is er in de middag van alles wat te doen voor de kids. En in de avond is er Boulevard Night.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. En de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Duitse grens, 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. Daar staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB.

Glenn Frey, veel te jong overleden in 2016 was dat. Natuurlijk bekend dankzij de Eagles, maar zijn successen die zijn eigenlijk neergelegd door Bob Seger en door niemand minder dan Jackson Browne.

Dance Classicers, zo mogen we deze wel noemen, van Robin S. en Show Me Love. Het weer voor vandaag, 27 graden in de regio. Zon is volop aanwezig, blijft lekker droog de hele dag. En de wind die komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Kortom, ideaal BB weer. Barbecue hier inderdaad. Dat geldt ook voor het komende weekend. Morgen een graad of 26 en zonnig. Wind zwakt wat af, komt vanuit het noorden met kracht 2. En ook zondag blijft het lekker met 28 graden.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in the brewery.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Vandaag begint de jaarlijkse Siepelmarkt in Oud-Marsum weer. Naar goed gebruik wordt deze over 3 dagen gehouden. Ook de komende 2 donderdagen kunnen bezoekers weer genieten. Er zijn onder meer demonstraties van oude ambachten te zien, evenals folkloristische optredens. Bijvoorbeeld met een bijzondere boerenbruiloft. De Siepelmarkten zijn jaarlijks een grote publiekstrekker in de stad. Wie vandaag gaat, doet er wel goed aan om voldoende water te drinken en af en toe dus schaduw op te zoeken. Vrijwilligerswerk geeft mensen veel voldoening. Dat blijkt ook uit de nieuwste cijfers die het CBS gisteren presenteerde. Hierin werd het levensgenot en zingeving cijfermatig in beeld gebracht. Mensen die vrijwilligerswerk doen, hebben het vaakst het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving en ze vinden het leven het vaakst de moeite waard. Vrijwilligerswerk heeft dus brede voordelen, ook voor de vrijwilliger zelf. Zeker wie actief is bij verenigingen ervaart dit. En met het warme weer geniet menigeen deze dagen van een lekker ijsje. En de keuze is tegenwoordig steeds groter. De afgelopen jaren is het aantal ijssalons in Nederland flink gestegen, met meer dan 1000 stuks. Maar net zo interessant is dat er in Twente ook steeds meer streekproductenmakers op deze productcategorie zijn gedoken. Mede omdat de winstmarges op ambachtelijk ijs eveneens goed in de smaak vallen. Wie wil genieten van lekker ijs kan dat steeds vaker doen uit eigen omgeving en regionale productie. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start vandaag opnieuw met veel ruimte voor de zon. Vanmiddag iets meer sluierwolken en het wordt tropisch warm met 32 graden. Vanavond in eerste instantie kans op een onweersbui, maar later wordt het droger met opklaringen en het koelt niet verder af dan 17 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Miles on it, de titel van Marshmallow met Kane Brown. Op zondag 30 augustus trekt de cultuurhistorische optocht opnieuw door Saasveld. Voor het eerst sinds 2010 brengt het dorp zijn rijke geschiedenis weer tot leven. Met tientallen wagens, loopgroepen, eendingen en verschillende muziekkorpsen. De doorloop begint om 2:00 en duurt ongeveer 2 uur.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Fill Me In. En daarvoor Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. In het huis van Cartoon en Nu wordt eind augustus de jaarlijkse Pasar van Cartoon en Nu gehouden. Helemaal in Indonesische sferen. Het wordt een dag die helemaal in het teken staat van de Indonesische cultuur. Met gezellige marktkraampjes, heerlijk Indonesisch eten en natuurlijk ook drinken.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: MKB-ondernemer opgeleid. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een

0: speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de Duitse grens 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem, 3 kilometer file bij Zevenaar. En een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Paris Hill was een slimme jongen. Allereerst een plaat uitgebracht onder een hele andere noemer. Als zanger bij Adamski. De McKillig was een grote hit. En van daaruit gewoon een solo. Het is zelf naar voren geschoven met onder meer deze van Crazy. Ja, veilig vooruit. Het gaat plaatsvinden op 11 september. Wat is veilig vooruit? Het is de eerste editie van het evenement. Dat in mei trouwens niet door kon gaan vanwege de hitte. Nou, het is een informatiemarkt. Verschillende organisaties geven dan advies over valpreventie, digitale veiligheid, brandveiligheid en personenalarmering. Je kunt ook een driewieler uitproberen bijvoorbeeld. Het evenement is een makkelijke manier om kennis te maken met hulpmiddelen en voorzieningen die het dagelijks leven veiliger en prettiger maken. Het gaat plaatsvinden bij Stichting Man aan het Nielandspad 3 in Lossig op 11 september aanstaande dus om 1 uur.

Dance the Night Away, de Mavericks. Op zondag 13 september georganiseerd de natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust. Vanaf 12 tot 4 uur voor de vierde keer een inspiratiedag. Iedereen kan deze dag informatie krijgen over uiteenlopende onderwerpen rondom afscheid en uitvaarten. Zoals de verschillende mogelijkheden voor uitvaartkisten, om maar een voorbeeld te noemen. Als je bij deze dag aanwezig wilt zijn, vindt dus plaats op 13 september om

0: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede krijgt definitief geen boete voor de omstreden wifi-bezoekerstellingen die tussen 2018 en 2020 gehouden werden. Door middel van speciale wifi-sensoren werd het aantal passanten in kaart gebracht op diverse plekken in de binnenstad. De autoriteit persoonsgegevens legde Enschede in 2021 een boete op van €600.000... omdat de gemeente onterecht persoonsgegevens zou verwerken. Gisteren deed de Raad van State uitspraak in het hoger beroep. Die bevestigde de eerdere uitspraak van de rechtbank Overijssel in 2024... die de boete vernietigde. Hiermee komt er een definitief einde aan de zaak. Er staat een mooie nieuwe picknicktafel aan de Kleen S in Hoge Heksel. De oude tafel werd verruild voor een mooie nieuwe eikenhouten exemplaar. Extra bijzonder is dat die gemaakt werd door de buitendienst van de gemeente Wierden. Ook het hout zelf komt geheel uit Wierden, afkomstig van gekapte bomen. In de winterperiode hebben de buitendienstmedewerkers minder werk buiten, waardoor er meer tijd over is voor projecten als deze. Een mooi voorbeeld van lokaal vakmanschap en duurzaam hergebruik. En de provincie Overijssel en de regionale topclubs willen de komend sportseizoen supporters vaker op de pedalen krijgen. Onder de noemer Trappen op Matchday gaat op 7 augustus de nieuwe fietschallenge van start. FC Twente, Heracles en Go Ahead Eagles willen dat bezoekers van thuiswedstrijden vaker op de fiets naar het stadion komen. Dat zorgt voor betere bereikbaarheid en draagt bij aan duurzaamheid. Door deel te nemen aan de challenge in de Das Zo Gefietst app wordt ook de reis naar het stadion onderdeel van de belevenis. Deelnemers verdienen punten waar onder andere clubitems mee te winnen zijn. Meer informatie is ook te vinden op de website overijsselonderweg.nl. dan krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag in eerste instantie veel ruimte voor de zon. Later iets meer sluierbewolking met maximumtemperaturen van 32 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie kans op een onweersbui met minimumtemperaturen van rond de 17 graden.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. 10 minuten extra op de A12 Arnhem Duitse grens tussen Westervoort en Zevenaar. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar ook 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. A73 Nijmegen-Maasbach tussen Afrit Nijmegen en Malden 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. En 336 Doesburg-Babberich bij Babberich 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

naar Streek Nieuws. Van 12:30 hoorde je Gino van Ellie en zojuist Leona Lewis en Bleeding Love. Vrijwilligersorganisaties die worden gezocht voor de Vrijwilligersfair 2026. Die gaat dan plaatsvinden in Vierde. Vierde doet, dat is de noemer. Nodig daarom ook vrijwilligersorganisaties uit om deel te nemen aan deze dag. Organisaties krijgen tijdens de fair de gelegenheid om hun vrijwilligerswerk zichtbaar te maken, inwoners te inspireren om zich in te zetten en direct in gesprek te gaan met eventueel potentiële vrijwilligers. Als je jezelf wilt aanmelden, dan kan dat nog tot 15 augustus aanstaande bij Stichting De Wellen.

Alex Wallman, Forever Dream. En aan het einde van deze aflevering van de Uitzendkracht voor 31 juli kijken we nog even het verleden. Precies 50 jaar geleden scoorde Jesse Green een nummer 1 succes. Met Nice and Slow bleef hij 2 weken lang op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag in 2003 begint in Nederland een hittegolf die 14 dagen zou duren. Op 7 dagen was het in de beeld warmer dan 30 graden. En op die dag, op 7 augustus, werd het zelfs 35 graden. De zomer van 2003 was trouwens in heel Europa uitzonderlijk warm. Volgens schattingen zouden ongeveer 50.000 mensen door de hitte zijn omgekomen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Matisan psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree Overflakkee is onder controle.

0: al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet dit idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten ontbuien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 2 kilometer, 10 minuten vertraging. 2 kilometer viel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Afrit Beek. De rijbaan is dicht door een ongeluk en verkeer moet tot 1:05 vanmiddag via de vluchtstroken langs. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 minuten vertraging tussen Knoop de Oud-Dijk en Duiven. En 10 minuten op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Scheer.

lekker met George Harrison en Got My Mind Set On You bij Twente FM. Hey, het is door de middag op deze vrijdagmiddag. Onderweg naar het weekend of misschien wel naar je vakantie, zou zomaar kunnen. Zometeen gaan we nog even hebben over de boeren die gisteren de A35 bezet hielden. En wat we nog meer kunnen gaan verwachten van die boeren deze zomer. Want het wordt een hete zomer, zoals sommige boeren dat zeggen. Hey, zometeen Sarah

Sarah en Hurt Me bij Twente FM. Ja, mocht je gisteren de snelweg nog op zijn geweest en daar even stil hebben gestaan, dan zou het zomaar kunnen dat je achter de 30 tot 40 tractoren hebt gezeten. Die hebben namelijk gistermiddag korte tijd de A35 bij Almelo geblokkeerd. Ja, de voertuigen die klaksoneerden luid en waren voorzien van omgekeerde Nederlandse vlaggen, zoals je er wel meer langs de kant van de weg ziet staan de laatste tijd. Ja, de kolonne is door de politie van de snelweg begeleid, waarna het kruispunten in Almelo en de omgeving werden geblokkeerd. Gelukkig zijn ze inmiddels allemaal weer richting huis. En de politie die heeft zoveel mogelijk beelden vastgelegd, zodat ze boetes kunnen uitdelen waar nodig. Ja, en na zo'n 3 kwartier stapten enkele boeren rond 1 uur weer in hun trekker, waardoor de afslag Almelo-Zuid vrijkwam en automobilisten die dan in de file stonden de snelweg konden verlaten. Nou ja, het ging de politie er in ieder geval om dat ze van de weg gehaald werden, want de grootste prioriteit was toch wel de warmte die er gisteren nog was. Ja, gisteravond is het uiteindelijk toch wel gaan regenen. Het zou niet gaan regenen, maar ja, het heeft ook niet van hele grote betekenis gehad volgens mij. Ja, het straatje is even nat, maar daar hield het ook mee op. Dus nee, de droogte is er niet mee opgelost. De boeren protesten wel, maar goed. De boeren die zeggen dat dit nog zeker niet het laatste geluid was. Want boeren die gaan namelijk volop tegen de stikstofplannen van kabinet Jette 1 in. En ja, eigenlijk sta ik ook wel een beetje achter de boeren. Gaat allemaal niet zo best daar in Den Haag, als je het mij vraagt. Nou ja, zo heeft iedereen daar zijn eigen mening over. Maar ja, ik zeg dan ook wel weer zo. We hebben allemaal zelf gestemd op degene die er nu zitten. En dan moeten we ook maar even weer op de blaren zitten. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Straks het einde van deze show hebben we natuurlijk weer de opwarmer voor Guilty Pleasure Friday XXL. Ik heb natuurlijk ook gewoon lekkere muziek voor je klaarstaan. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af en kan het af en toe een buitje vallen. Maar ook dat stelt niet veel voor. Zometeen in een circle, Games People Play. Maar eerst, live and die.

Maakt niet uit wanneer je deze plaat opzet. Ik word er altijd vrolijk van. Of het dan winter, zomer, herfst of lente is. Inner Circle en Games People Play. En zometeen gaan we weer lekker shuffelen in de onmunnige Ning. Om het Ning te shuffelen. Welke plaat komt daar straks tevoorschijn? Dat hoor je na het streeknieuws. Er is nog Goldplay en BTS. Dit is My Universe.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede krijgt definitief geen boete voor de omstreden wifi-bezoekerstellingen die tussen 2018 en 2020 gehouden werden. Door middel van speciale wifi-sensoren werd het aantal passanten in kaart gebracht op diverse plekken in de binnenstad. De autoriteit persoonsgegevens legde Enschede in 2021 een boete op van 600.000 euro... omdat de gemeente onterecht persoonsgegevens zou verwerken. Gisteren deed de Raad van State uitspraak in het hoger beroep. Die bevestigde de eerdere uitspraak van de rechtbank Overijssel in 2024... die de boete vernietigde. Hiermee komt er een definitief einde aan de zaak. Er staat een mooie nieuwe picknicktafel aan de Klein S in Hoge Heksel. De oude tafel werd verruild voor een mooie nieuwe eikenhouten exemplaar. Extra bijzonder is dat die gemaakt werd door de buitendienst van de gemeente Wierden. Ook het hout zelf komt geheel uit Wierden, afkomstig van gekapte bomen. In de winterperiode hebben de buitendienstmedewerkers minder werk buiten, waardoor er meer tijd over is voor projecten als deze. Een mooi voorbeeld van lokaal vakmanschap en duurzaam hergebruik. In de provincie Overijssel en de regionale topclubs willen de komend sportseizoen supporters vaker op de pedalen krijgen. Onder de noemer Trappen op Matchday gaat op 7 augustus de nieuwe Fiets Challenge van start. FC Twente, Heracles en Go Ahead Eagles willen dat bezoekers van thuiswedstrijden vaker op de fiets naar het stadion komen. Dat zorgt voor betere bereikbaarheid en draagt bij aan duurzaamheid. Door deel te nemen aan de challenge in de Das Zo Gefietst app wordt ook de reis naar het stadion onderdeel van de belevenis. Deelnemers verdienen punten waar onder andere clubitems mee te winnen zijn. Meer informatie is ook te vinden op de website overijsselonderweg.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag in eerste instantie veel ruimte voor de zon. Later iets meer sluierbewolking met maximumtemperaturen van 32 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie kans op een onweersbui met minimumtemperaturen van rond de 17 graden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging tussen Duiven en Zevenaar. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De kwartiervertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden 11 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Muziek van Beyoncé en Texas Hold'em bij Twente FM.
1: De Onmeunige 999.
0: De Onmeunige 999, de lijst die we altijd samenstellen zo vlak voordat het oud en nieuw is. Afgelopen jaar hebben we tussen 27 december en 31 december uitgezonden 99 platen door jullie tukkers gekozen. Ja, en dan staat natuurlijk van echte streekmuziek, zoals bijvoorbeeld Johnny Bollock met Diesel Adem staat erin. Maar ook deze, een plaat die eigenlijk de hele wereld wel kent. Nou ja, als je hem niet kent, dan heb je onder een steen geleefd. Namelijk 389 in de lijst. The Beatles en Let It Be.

Genesis en Invisible Touch bij Twente FM. Nee, het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Tijd voor bijna weekend. Tijd voor misschien wel je vakantie die eraan zit te komen. Ja, ik ben wel benieuwd wat je aan het doen bent. Laat het even weten via de app of de site. Nu muziek van Summer. Dit is Homewrecker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: XXX Loods viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden, worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. Er zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. En in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Raapstein 7 kilometer file. En 336 Doesburg-Babberich door een ongeluk op de A4 in Duitsland. Bij Babberich 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente. Te samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Door de middag. Mark Schepers.

0: vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
1: Nou, het is vandaag vrijdag 31 juli en dus is het vandaag, jawel, Wereldreindjerdag. Of eigenlijk staan we gewoon stil in Nederland bij de boswachter. Nou, een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij mensen die onze natuur beschermen. Van uitgestrekte savannes in Afrika tot onze eigen bossen en natuurgebieden. Want zonder reentjes en boswachters zou het een stuk minder groen zijn. Zouden een oogje in het zeil helpen bezoekers, beschermen de dieren en planten. En zorgen ervoor dat wij allemaal kunnen genieten van de mooie natuur die we hier hebben. Ja, dus ga je dit weekend lekker wandelen of fietsen. Vergeet dan niet dat er heel veel mensen zijn die ervoor zorgen dat die mooie plekjes ook heel mooi blijven. En we zijn natuurlijk wel benieuwd, wat is het mooiste natuurgebied waar je ooit bent geweest? En ik zoek er nog een mooi plaatje bij, dus heb jij suggesties? Laat het even weten.

Nou, over Guilty Pleasures gesproken. Deze kan er trouwens ook wel weer in. Aha en Tachi, zo'n vergeten jaren 80 plaatje. Hey, net hadden we het over de dag van. Het is vandaag de dag van de reentjes / de boswachter. En ik vroeg natuurlijk aan jullie, wat is het mooiste stukje natuur wat jullie kennen? Nou ja, dat zijn natuurlijk wel een beetje de mensen die onze natuur mooi houden, zodat we er ook altijd van kunnen genieten. Nou, Peter uit Enschede die kwam. Hij zegt, het mooiste natuurgebied waar ik ooit ben geweest is toch wel de Veluwe. Vroeg uit bed en toen stonden er ineens twee herten voor ons. Dat vergeet ik nooit meer. Marianne uit Aldenzaal die stuurt nog, we wandelen graag in het Springendal. Je hoeft niet heel ver weg voor mooie natuur. We noemen het ook niet voor niks de tuin van Twente. Ja, Twente zelf heeft ook natuurlijk wel mooie natuur. Maar ja, ik heb het inderdaad wel eens vaker gehoord van mensen die dat zeggen. Dat het Springendal de tuin van Twente is. Valt er officieel niet meer onder Twente volgens mij. Het valt onder het Vechtdal, dacht ik. Voordat ik ga schelden natuurlijk. Ja, nee, het hoort niet meer bij Twente. Nee, ik heb een vriendin uit Hardenberg die zegt ook van, het mag zo wezen, Twente ligt hier aan de grens. Dus vandaar waarschijnlijk ook de naam de tuin van Twente. Maar ze zegt, nee, ik ben geen Twentenaar. Ze is wel aan het inburgeren, nou gelukkig. Ja, ze woont nu tegenwoordig gewoon bij mij in Enschede, dat scheelt weer. Even kijken, Sanne uit Bonny die stuurt nog, mijn mooiste vakantie was in Zuid-Afrika. Daar heb ik een reentjer meegemaakt tijdens een safari. Hij zegt, geweldig hoeveel die mensen weten over dieren. En Richard uit Almelo, die kwam met een suggestie voor een plaat. Hij zegt, ja, eigenlijk is de oceaan ook wel een stukje natuur. Een heel mooi stukje natuur. Hij zegt, waarom draai je niet even de plaat van Raccoon en Oceaan? Er is...

Guilty Pleasure Friday XXL. Ga er maar vast over nadenken, want ik heb plek voor 3 platen die wel echt een Guilty Pleasure moeten zijn. Dus mocht je er eentje weten, laat het me weten. Stuur even een bericht via de website. Zometeen word je bijgepraat met het streeknieuws. Maar eerst Purple Disco.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live.
1: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Hou je huis koel, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel, Knippers Zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Online

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede krijgt definitief geen boete voor de omstreden wifi-bezoekerstellingen die tussen 2018 en 2020 gehouden werden. Door middel van speciale wifi-sensoren werd het aantal passanten in kaart gebracht op diverse plekken in de binnenstad. De autoriteit persoonsgegevens legde Enschede in 2021 een boete op van €600.000... omdat de gemeente onterecht persoonsgegevens zou verwerken. Gisteren deed de Raad van State uitspraak in het hoger beroep. Die bevestigde de eerdere uitspraak van de rechtbank Overijssel in 2024... die de boete vernietigde. Hiermee komt er een definitief einde aan de zaak. Er staat een mooie nieuwe picknicktafel aan de Kleen S in Hoge Heksel. De oude tafel werd verruild voor een mooie nieuwe eikenhouten exemplaar. Extra bijzonder is dat die gemaakt werd door de buitendienst van de gemeente Wierden. Ook het hout zelf komt geheel uit Wierden, afkomstig van gekapte bomen. In de winterperiode hebben de buitendienstmedewerkers minder werk buiten, waardoor er meer tijd over is voor projecten als deze. Een mooi voorbeeld van lokaal vakmanschap en duurzaam hergebruik. En de provincie Overijssel en de regionale topclubs willen de komend sportseizoen supporters vaker op de pedalen krijgen. Onder de noemer Trappen op Matchday gaat op 7 augustus de nieuwe fietschallenge van start. FC Twente, Heracles en Go Ahead Eagles willen dat bezoekers van thuiswedstrijden vaker op de fiets naar het stadion komen. Dat zorgt voor betere bereikbaarheid en draagt bij aan duurzaamheid. Door deel te nemen aan de challenge in de Das Zo Gefietst app wordt ook de reis naar het stadion onderdeel van de belevenis. Deelnemers verdienen punten waar onder andere clubitems mee te winnen zijn. Meer informatie is ook te vinden op de website overijsselonderweg.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag in eerste instantie veel ruimte voor de zon. Later iets meer sluierbewolking met maximumtemperaturen van 32 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie kans op een onweersbui met minimumtemperaturen van rond de 17 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij De Lutte. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is dicht tussen Zevenaar en Beek. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gaat nog een paar uur duren. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. Dan de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Prince in a New Power Generation. Met Money Doesn't Matter Tonight. Ja, zo'n avond wil ik ook wel een keer meemaken. En veel wat anders, want van een gewone autorit naar een flinke schrik. In Hengelo is gisterenmiddag een auto tijdens een rit ineens in brand gevlogen. De bestuurder wist het voertuig gelukkig op tijd aan de kant te zetten en samen met de inzittenden veilig uit te stappen. Niemand raakte daarbij gewond, maar de auto zelf ging grotendeels in vlammen op. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Maar bleef van de wagen weinig over. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht. Ja, gelukkig liep het af met alleen schrik. En ja, helaas wel een uitgebrande auto. Meer daarover vind je op onze website 120.nl. Hey, zometeen muziek van de Fan en Janelle. Maar eerst Just Stone, dit is You.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was dat nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij De Lutte. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, die is voorlopig nog dicht tussen Zevenaar en Beek. Dat komt door een ongeluk waarbij onder andere vrachtwagens betrokken zijn. Verkeer richting Duitsland vanuit Arnhem rijdt om via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark.

The Pet Shop Boys, it's a sin. Ja, ik ben het helemaal vergeten, maar goed, er zijn oplettende luisteraars die het wel weten. 3:50 betekent natuurlijk gewoon eventjes tot rust komen met How Slow Can You Go? Peter die heeft een bericht ingestuurd. Hij zegt van, ja Mark, ik weet het, je hebt het er nog niet over gehad, maar ik heb toch een plaat die je zometeen wel kunt draaien. Wat dacht je van deze, Chris de Burke? Dit is The Lady in Red. Never

Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag op Twente.

0: viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorten en Salzbergen.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zo'n 30 tot 40 tractoren met omgekeerde Nederlandse vlaggen blokkeerden gistermiddag korte tijd de A35 bij Almelo, klaksonerend en onaangekondigd. De politie begeleidde de kolonne van de snelweg en sloot de oprit vanaf de N36 af om filevorming te voorkomen. Automobilisten die probeerden af te slaan werden door de boeren tegengehouden. De politie legde gegevens en beelden vast voor eventuele bekeuringen. Voor het decor van de musical Polderjongens in Almelo zijn 2 vervangende boten nodig. Nadat bleek dat het Twentekanaal niet meer bevaarbaar is voor de 2 oorspronkelijk bestelde vaartuigen uit Amsterdam. Producent Ellen Wisse hoopt alsnog 2 andere boten te vinden, maar benadrukt dat de voorstellingen sowieso doorgaan. Het decor wordt vanaf 17 augustus opgebouwd bij de Java-parkeergarage met hulp van zo'n 150 acteurs, zangers en vrijwilligers. En vanaf maandag 3 augustus verwijst Houtdorp Enter 2026 aan de Morslaan in Enter met het thema Feesten rond de wereld, aansluitend bij de Enterse dagen. Honderden timmermannen en vrouwen gaan aan de slag op het bouwterrein, beschikbaar gesteld door de familie Stamsnijder. De inrichting begint vrijdag 31 juli met onder meer de tent van ED Live en toilet en koelwagens. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag kan plaatselijk wat regen vallen. Op veel plekken blijft het wel droog. De wind waait tussen west- en noordelijke richtingen. Het wordt 27 tot 28 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden en het blijft droog.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je een kwartier vertraging. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is de weg nog steeds dicht bij Peek door een ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend. En de afsluiting die blijft voorlopig van stand. Je kan omrijden als je vanuit Arnhem naar Duitsland wil via Nijmegen en Boxmeer op de A50, de A73 en de A77. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Oh, dat is nog eens een lekker begin van je weekend. DJ Otzi en Sweet Caroline. Ja, ik krijg een aantal vragen van mensen. Ja, Mark, wat is nou een guilty pleasure? Is het nou echt alleen maar van die feestmuziek? Of mag het ook andere muziek zijn? Nou ja, weet je, ik ben er heel eerlijk in. Als jij denkt van dat je zo'n hele heerlijke discoplaat aan moet vragen, moet je dat zeker doen. He, want ook dat is een guilty pleasure. Ga jij helemaal los op Boogie Wonderland, kan ik me wel voorstellen enigszins. Dan is dat voor jou ook gewoon een guilty pleasure natuurlijk, hè? Ja, het gaat van links naar rechts, kan ik je wel vertellen. Ja, en we doen het elke vrijdagavond. Guilty Pleasure Friday XXL, dat is van 7 tot 11. Ja, normaal wordt het gehost door Wim van Laren zelf natuurlijk en Erik Kiekenbelt. Nou, ik weet dat Wim op vakantie is, dus ik heb geen flauw idee wie er vanavond zit. Maar volgens mij is zowel Wim niet als Erik Kiekenbelt niet. Dus dat is maar weer een verrassing. Maar dat er een Guilty Pleasure Friday is, dat is zeker waar. En de volgende plaat is aangevraagd door Tom uit Oldenzaal. En ook dit is, ja, voor hem een Guilty Pleasure. Want dit wordt regelmatig in de kroeg gedraaid in Oldenzaal, zegt hij. Marco Borsato en Bang voor Water.
1: Fout. Maar wel lekker.
2: Ik ben er zo klaar mee.
1: Trap je weekend af.

De Gypsy Kings, Bamboleo van Robin uit Haaksbergen. Die stuurde de laatste Guilty Pleasure Friday XXL opwarmer in. En ja, dan kunnen we even het lijstje erbij pakken. Vandaag gedraaid DJ Otzi, Sweet Carolina, Marco Borsato, Bang voor Water. En de laatste, de Gypsy Kings met Bamboleo. En zo starten we ons weekend zometeen. De man die je naar huis brengt, eventjes tot rust komen. Eventjes 3 uurtjes volhouden. Het laatste nieuws. Hè, de lekkerste muziek voor onderweg naar huis. En dan vanaf vanavond 7 uur kun je losgaan tot 11 uur. Ja, ik ben er nog steeds niet achter wie er zit vanavond. Ik weet in ieder geval wel dat er mensen zitten. Dus mocht je nou Guilty Pleasures hebben en je hebt zoiets van, nou, ik wil een keer geen tv kijken en gewoon lekker radio luisteren, zet hem eens een keer aan. Het is leuk om naar te luisteren, zeker weten. Hey, wat mij betreft maakt er een dondersmooi weekend van. Zometeen nog Wakefield Saturday Night. Maar eerst Tino Martin en de hartslag van de stad. Fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 5 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland.

0: Grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: MKB-ondernemer opgeleid. Gelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zo'n 30 tot 40 tractoren met omgekeerde Nederlandse vlaggen blokkeerden gistermiddag korte tijd de A35 bij Almelo, klaksonerend en onaangekondigd. De politie begeleidde de kolonne van de snelweg en sloot de oprit vanaf de N36 af om filevorming te voorkomen. Automobilisten die probeerden af te slaan werden door de boeren tegengehouden. De politie legde gegevens en beelden vast voor eventuele bekeuringen. Voor het decor van de musical Polderjongens in Almelo zijn 2 vervangende boten nodig. Nadat bleek dat het Twentekanaal niet meer bevaarbaar is voor de 2 oorspronkelijk bestelde vaartuigen uit Amsterdam. Producent Ellen Wisse hoopt alsnog 2 andere boten te vinden, maar benadrukt dat de voorstellingen sowieso doorgaan. Het decor wordt vanaf 17 augustus opgebouwd bij de Java-parkeergarage met hulp van zo'n 150 acteurs, zangers en vrijwilligers. En vanaf maandag 3 augustus verwijst Houtdorp Enter 2026 aan de Morslaan in Enter met het thema Feesten rond de wereld, aansluitend bij de Enterse dagen. Honderden timmermannen en vrouwen gaan aan de slag op het bouwterrein, beschikbaar gesteld door de familie Stamsnijder. De inrichting begint vrijdag 31 juli met onder meer de tent van ED Live en toilet en koelwagens. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag kan plaatselijk wat regen vallen. Op veel plekken blijft het wel droog. De wind waait tussen west- en noordelijke richtingen. Het wordt 27 tot 28 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden en het blijft droog.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Daar heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging.
12: En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is bij het knooppunt Oud-Dijk nog steeds afgesloten vanwege dat grote ongeluk van vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: MKB-ondernemer opgeleid. Let. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 3 terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn, waar ook een kernkop op past. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij De Lutte een 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog steeds dicht bij knooppunt Oud-Dijk door het grote ongeluk van eerder vanochtend. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond een uur of 7 weer vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente.

0: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zo'n 30 tot 40 tractoren met omgekeerde Nederlandse vlaggen blokkeerden gistermiddag korte tijd de A35 bij Almelo, klaksonerend en onaangekondigd. De politie begeleidde de kolonne van de snelweg en sloot de oprit vanaf de N36 af om filevorming te voorkomen. Automobilisten die probeerden af te slaan werden door de boeren tegengehouden. De politie legde gegevens en beelden vast voor eventuele bekeuringen. Voor het decor van de musical Polderjongens in Almelo zijn 2 vervangende boten nodig. Nadat bleek dat het Twentekanaal niet meer bevaarbaar is voor de 2 oorspronkelijk bestelde vaartuigen uit Amsterdam. Producent Ellen Wisse hoopt alsnog 2 andere boten te vinden, maar benadrukt dat de voorstellingen sowieso doorgaan. Het decor wordt vanaf 17 augustus opgebouwd bij de Java-parkeergarage met hulp van zo'n 150 acteurs, zangers en vrijwilligers. En vanaf maandag 3 augustus verwijst Houtdorp Enter 2026 aan de Morslaan in Enter met het thema Feesten rond de wereld, aansluitend bij de Enterse dagen. Honderden timmermannen en vrouwen gaan aan de slag op het bouwterrein, beschikbaar gesteld door de familie Stamsnijder. De inrichting begint vrijdag 31 juli met onder meer de tent van ED Live en toilet en koelwagens. En heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag kan plaatselijk wat regen vallen. Op veel plekken blijft het wel droog. De wind waait tussen west- en noordelijke richtingen. Het wordt 27 tot 28 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden en het blijft droog.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land nog steeds viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er nu 10 minuten langer over. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog steeds dicht bij knooppunt Oud-Dijk door het ongeluk van vanochtend. Het verkeer van Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boxmeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

0: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in de brouwerie.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bijna 5 jaar na het verlenen van de vergunning kan er gebouwd worden op een braakliggende kavel in Enschede, op de hoek Gasfabriekstraat en het Eeftink. Projectontwikkelaar Harcom realiseert er 24 bedrijfsunits verdeeld over 3 gebouwen. De eigenaren van het naastgelegen kantoor vochten de vergunning te vergeefs aan tot de Raad van State, maar krijgen wel planschade van de gemeente. Kunstenaarskoepel De Sector pakt in Enschede leegstaande winkelpanden aan in samenwerking met de gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Kunstenaars krijgen zo tijdelijk een etalage en werkruimte, terwijl winkelstraten aantrekkelijker worden. De stad telt ruim 20 broedplaatsen en collectieven die duizenden bezoekers trekken en waar voortdurend nieuwe initiatieven bij komen. En op de Varsseweg bij Nutter raakte donderdagavond een fietser ernstig gewond na een val. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, waaronder eentje uit Duitsland, en een traumahelikopter te plaatsen. Na behandeling werd het slachtoffer per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het droog, de zon schijnt nog een tijdje. Komende nacht zijn er brede opklaringen en het is droog. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden en het blijft droog.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten nog steeds 5 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog steeds afgesloten bij knooppunt Oud-Dijk door het grote ongeluk. Omrijden doe je via Nijmegen en Boxmeer op de A50, de A73 en de A77. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
13: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
14: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan, dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Vrijdagavond. The Guilty Pleasure Friday. Woo! Twente FM. Met Richard Ardes.

0: Michael Jackson van het album Bad hoorde je in 1987 Another Part of Me. En voordat het nummer op het album Bad verscheen, was het in 1986 al te horen als de climax van Captain EO. En dat was een futuristische 3D-filmattractie in de Disneyparken. Natuurlijk geproduceerd door Quincy Jones. Lieve mensen, van harte welkom bij de Guilty Pleasures.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!
1: Twente FM.

0: mee te zingen. Ik ga hem een beetje te joelen, zeg maar. Summer op de radio en Homewrecker. En daarvoor About That's Me in the Guilty Pleasure Friday hier bij Twente FM.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Qua land kun je er misschien best zijn. Qua temperatuur was het vandaag in Nederland, in Twente, natuurlijk ook heel erg lekker. Vanavond koelt het af naar 12 graden, maar morgen gewoon weer lekker 25 graden. Dit zijn de Guilty Pleasures hier bij

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery, in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bijna 5 jaar na het verlenen van de vergunning kan er gebouwd worden op een braakliggende kavel in Enschede, op de hoek Gasfabriekstraat en het Eeftink. Projectontwikkelaar Harcon realiseert er 24 bedrijfsunits verdeeld over 3 gebouwen. De eigenaren van het naastgelegen kantoor vochten de vergunning tevergeefs aan tot de Raad van State, maar krijgen wel planschade van de gemeente. Kunstenaarskoepel De Sector pakt in Enschede leegstaande winkelpanden aan in samenwerking met de gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Kunstenaars krijgen zo tijdelijk een etalage en werkruimte, terwijl winkelstraten aantrekkelijker worden. De stad telt ruim 20 broedplaatsen en collectieven die duizenden bezoekers trekken en waar voortdurend nieuwe initiatieven bij komen. En op de Varsseweg bij Nutter raakte donderdagavond een fietser ernstig gewond na een val. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, waaronder eentje uit Duitsland, en een traumahelikopter te plaatsen. Na behandeling werd het slachtoffer per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het droog, de zon schijnt nog een tijdje. Komende nacht zijn er brede opklaringen en het is droog. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden en het blijft droog.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Hij werd ook wel de koning van de cover genoemd. Je hoorde Joe Cocker hier bij Twente FM. And you can leave your head on. De Guilty Pleasures die zijn er tot op de klok van 11 uur op dit radiostation.

gebruikt om hun hit naar hogere sferen te brengen, zeg maar, in de hitlijst. Lady Gaga is het in 2025 een zekerst gelukt van het album Mayhem. De Steve Miller Band deed het in 1982 en de Brown Eyed Girls die deden dat in 2009. Deze K-pop klassieker zette de Zuid-Koreaanse meidengroep definitief destijds op de kaart. Het is vrijdagavond, je luistert naar de Guilty Pleasure Friday. En nu, Another and 54.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
4: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
5: Met Richard Ardes.

0: 1988, ik zat toen zelf in Amerika. En op elk station werd deze plaat wel gedraaid. De La Soul, Me, Myself and I. En de merchandise van die hele groep, die deed me denken aan de merchandise van Doe Maar hier in Nederland. Want Doe Maar had destijds ook die hele felle kleuren. Roze, groen, geel, al dat fluoriserende was destijds ook voor De La Soul een hip iets. Welkom bij het tweede deel van de Guilty Pleasure Friday met straks de dance classic naar deze Duitse schuilplatte.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardèche. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want hier is weer een uur klassieke muziek.
3: Wat goed!
1: Curryworst met pommes. Guilty Pleasure Friday.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Van zijn veelgeprezen debuutsolo-album Stad Taffe hoorde je Peter Fox en House am See. Ik heb je nou zojuist ook nog de Dance Classic beloofd voor vanavond. Die ga ik dan nu maar draaien. Uitgebracht in 1979. Op hun overladen succesalbum I Am. Natuurlijk geproduceerd en geschreven door de oprichter van deze band, Maurice White. Ik heb het over Earth, Wind & Fire. Dit is Star.
2: Haal je dansschoenen maar uit de kast. Guilty Pleasure Friday.

Of die iets met prinses Alexia heeft, ja of nee, we zullen het nooit officieel weten. Maar destijds, na de officiële plechtigheid op Prinsjesdag vorig jaar, steken Alexia en een vriendin neer op een terras in Den Haag. Waarna Antoon daar arriveerde en zijn afloop samen vertrokken in zijn auto. Ja, Antoon, de enige. Misschien heeft hij het liedje wel voor haar geschreven.

Even een klein rustmoment in deze radioshow. Je hoorde Don't You Worry About A Thing van Incognito uit 1992 alweer van het doorbraakalbum Twipes, Fipes and Squipes. En dit lijkt op een toverspreuk als abracadabra. Het heet Azizam.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bijna 5 jaar na het verlenen van de vergunning kan er gebouwd worden op een braakliggende kavel in Enschede, op de hoek Gasfabriekstraat en het Eeftink. Projectontwikkelaar Harcon realiseert er 24 bedrijfsunits verdeeld over 3 gebouwen. De eigenaren van het naastgelegen kantoor vochten de vergunning te vergeefs aan tot de Raad van State, maar krijgen wel planschade van de gemeente. Kunstenaarskoepel De Sector pakt in Enschede leegstaande winkelpanden aan in samenwerking met de gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Kunstenaars krijgen zo tijdelijk een etalage en werkruimte, terwijl winkelstraten aantrekkelijker worden. De stad telt ruim 20 broedplaatsen en collectieven die duizenden bezoekers trekken en waar voortdurend nieuwe initiatieven bij komen. En op de Varsseweg bij Nutter raakte donderdagavond een fietser ernstig gewond aan een val. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, waaronder eentje uit Duitsland, en een traumahelikopter te plaatsen. Na behandeling werd het slachtoffer per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het droog, de zon schijnt nog een tijdje. Komende nacht zijn er brede opklaringen en het is droog. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden en het blijft droog.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Als je een Franse discjockey en een hele goede band bij elkaar brengt, namelijk One Republic en David Guetta. I Don't Wanna Wait, en daarvoor de Simple Minds, Alive and Kicking. Zo dadelijk hier bij Twente FM, de Bouwsta met Magnetic en de Sister Sisters, maar eerst de Bugles.

uitgebracht in 2006 van het album Tada! Je hoorde de Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Natuurlijk medegeschreven door de iconische Elton John himself. En daarvoor de Bauza Magnetic en de Bugles met Video Killed a Radio Star. En dit zijn de Peppers, Under the Bridge.

uitgebracht in 1992 als single en afkomstig van het doorbraakalbum Blood Sugar Sex Magic. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Dit was het voor mij vanavond, de 2 uur lang durende Guilty Pleasure XXL. En die XXL die staat natuurlijk voor de komende 2 uur met Erik Kiekenbelt. Bedankt voor het luisteren en veel plezier bij de resterende 2 uur Guilty Pleasure Friday.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

0: Ja, dat was Joyride van Roxette. En ja, vanavond geen Ernst en Bobby. Vanavond geen Geer en Goor. Geen Buurman en Buurman. Geen Bert en Ernie. Geen Bas en Adriaan. Of Meer Meer Man en Mosseljongen. Nee, Double R. Robert en Richard.
1: Ik sta aan. Ja, ja, zeker. Staat aan. Het legendarische duo is weer... ja. We mogen het weer aan elkaar praten.
0: De komende twee uur. Ja, Erik Kiekenbelt die is vanavond niet aanwezig. Dus wij mogen samen de Guilty Pleasure Friday tot en met 11 uur voor onze rekening nemen. Dat is toch altijd weer een feestje.
1: Dat is het. En mooi om het weekend ermee mee in te luiden, moet ik zeggen. Hè?
0: Ja, dat is altijd goed. Ja, we hopen dat we jullie zo mooi mogen, of dat we jou zo mooi mogelijk het weekend mee in mogen nemen. Ik denk dat vanavond wel gaat. Volgens mij is er voor iedereen wat bij. We hebben wat rock, we hebben Italo, we hebben. Ook echt belachelijke guilty pleasures.
1: Ja, we gaan nog even naar de Pride. We hebben nog iets over sticky notes. En je kunt ook nog je verzoekjes insturen. Ja, dat kan op de website.
0: Ik zag al wat dingen binnenkomen, onder andere over scooters. Nice. En scooter wordt zeker gedraaid vanavond.
1: Ja, dus zeker.
0: Stay tuned voor dat. Maar we hebben een beetje een vol programma.
1: Ja, maar dat is alleen maar goed, hè?
0: Ik denk het wel. Hè? Dus, dit is de tweede keer dat wij het samen doen, Robert. Volgende maand hebben we het ook al samen gedaan.
1: Ja, in ieder geval dit programma. We doen normaal gesproken altijd donderslag.
0: Ja, dat is een alternatief programma. Op onze, daar gaan we straks nog even reclame over maken.
1: Zeker, dit is out of the box. Hè? Dat is al, ja.
0: Ja, ik moest wel zeggen, toen ik het laatst met jou heb gedaan, ik moest wel even 3 weken tussen de oren zeg maar bijkomen.
1: Ja, we gingen weg met onweer. Het begon in één keer de deur donderen hier. Niet normaal.
0: Volgens mij eindigden we daar toen mee.
1: Op de terugweg zag ik allemaal takken op de weg en zo.
0: Ja, oh ja, dat was die verschrikkelijke avond dat er onweer hier over Oldenzaal en Twente eigenlijk heen kwam.
1: Maar goed, we zitten nu heel anders bij. De temperatuur is buiten goed en het is wat rustiger.
0: Het kan altijd omslaan, je weet het nooit, hè?
1: Nee,
0: zeker hier op de zender, hier op Twente FM.
1: Yes.
0: Zometeen, we draaien nog even 2 plaatjes. Zometeen Gala met Freed from Desire. En we beginnen zometeen met de Outkast en Heya. Maar daarna gaan we even naar een dame toe, waar we contact mee zoeken.
1: Ja, dat is Henriette van Limbeek en dat gaat over sticky notes. En ik denk, dat interview, dat spreekt wel voor zich straks. Ja. En daar gaan we straks op intunen.
0: Gaan we straks even met haar over hebben. En dat is niet

0: we gaan even iets anders doen. Wat gaan we precies doen, Robert?
1: Ja, we gaan bellen met Henriette van Lembeek.
0: Ja.
1: En zij maakt sticky notes. En met een leuke boodschap op. En die geeft ze dan aan de mensen. En het is op zich een hele leuke actie. En dat geeft heel veel spontaniteit bij de mensen. En ik denk dat de mensen dat ook nodig hebben. Dus Henriette, goeie avond.
2: Goedenavond, Robert.
1: Ja, we zitten... We zitten nu ook met Richard erbij. Dus,
2: hallo Richard.
1: Ja. Ja, leuk dat je even tijd wil maken.
2: Ja, zeker.
1: Ja, we vroegen ons af, waar kwam het idee vandaan om onbekenden te verrassen met een sticky note?
2: Een vriendin en ik die gingen naar een singles party. En we hadden op Instagram een vrouw gezien die in Duitsland sticky notes geeft alleen aan mannen. En het idee vonden we wel grappig. En toen zei zij, zullen wij dat ook doen? En toen zijn we naar die singles party gegaan. En toen dacht ik, ja, alleen mannen ga ik niet doen. Dus toen... ben ik eigenlijk begonnen met vrouwen complimenten te geven en mijn vriendin durfde niet meer.
1: Okay.
2: Dus ik deed het als in. En die reacties waren zo leuk dat ik echt een geweldige avond heb gehad die avond.
1: Ja, dat je blijft natuurlijk aan het schrijven dan, hè?
2: Ja,
1: als je
2: klopt.
1: Bezig bent, dan,
2: Ja, dat klopt, inderdaad. En je ziet bij iedereen wel iets waar je een compliment over wil geven.
0: Dat is wel makkelijk. Dat heb je, dat zie je. Het is heel spontaan, komt het in je op.
2: Ja, klopt. Want weet je, als het dan een beetje druk is, hè, dan zie je zelf elke keer wel iemand waarvan je denkt van, oh, daar ga ik dit voor opschrijven. En elk compliment is dan ook verschillend.
0: En wacht je dan op een bepaalde, hoe ga je dan iemand benaderen? Is dat een aparte manier? Of gewoon er naartoe en hup dat briefje geven of ergens opplakken?
2: Ja, nee, ik geef het briefje en ik loop ook door. Want ik wil dan niet wachten op de reactie van iemand. Want dan is het niet meer... Dan is het net of jij iets van die persoon wil, zeg maar. Dus ik schrijf iets leuks op dat briefje. Ik geef aan die persoon dat briefje en ik loop door.
1: En komen ze dan niet achter je aan, zeg maar? Van, goh, hey,
2: ja,
1: tik je op de schouder. Hey, bedankt, of zo?
2: Ja, soms wel. En dan van, oh, wat lief. En die reacties zijn zo leuk dat na die eerste keer dat ik dacht van, nou, dit ga ik vaker doen. Dus als ik nou naar een evenement ga, dan heb ik altijd van die boekjes in de tas en een pen.
0: Dus wel vaak bij evenementen. Niet als je zeg maar, je gaat winkelen. Gebeurt wel.
2: Ja, nee, dan doe ik het niet. Nee, dan. Ja, wel eens als ik bijvoorbeeld ergens iets ga eten en het eten is lekker.
0: Ja.
2: Dan geef ik dat compliment en dan plak ik dat op de deur. Of ik heb ook wel eens dat ik bijvoorbeeld ergens naar het toilet ga en dan dat ik op een briefje schrijf dat degene die kijkt in de spiegel dat hij mooi is.
1: Ah, ja.
2: En dan plak ik dat op de spiegel. Dus dat soort dingen wel, maar meestal alleen bij evenementen.
0: Dat is wel een aparte review. Dat is niet gewoon online review, maar dat is gewoon ter plekke gewoon een review maken.
2: Ja, klopt. Ja, en de reacties zijn zo leuk. Ik was eens in Amersfoort op een foodfestival. En waren eigenlijk allemaal jonge mensen. Toen heb ik ook die sticky notes uitgedeeld. En toen had ik inmiddels ook een Instagram-pagina aangemaakt. En toen kreeg ik van een van die meisjes kreeg ik een berichtje van, goh, ik zat zo slecht in mijn vel. En toen gaf jij mij dat lieve berichtje. Dat heeft zo goed gedaan voor mij. Dus ja, dat is echt super.
1: En daar doe je denk ik voor, hè?
2: Ja, dat is echt zo leuk. Ja.
1: Ja. Jij vindt denk ik ook dat men mag wat positiever zijn naar elkaar en over elkaar. Is dat ook een beetje wat er op de achtergrond speelt?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind dat wij... dat wij niet aardig genoeg zijn tegen elkaar.
0: Nee.
2: Ja. En je doet het wel eens vaker. Ik deed het wel eens als ik in de supermarkt een dame zie die heel leuk uitziet. Dan gaf ik wel eens een compliment.
1: Ja.
2: Maar ik hoor dus van die briefjes dat mensen ze ook gewoon bewaren.
1: Ja, die komt op de koelkast.
2: Ja, op de spiegel thuis. Ja.
0: Maar doe je dit... even kijken, wat wilde ik vragen. Ja, is het in de omgeving? Want volgens mij kom je zelf uit de omgeving Almelo.
2: Ja, ik woon in Almelo. Maar ja, ik ga wel eens naar Hengelo of naar Enschede. Binnenkort ga ik naar Oldenzaal. Dus als er dan een evenement is, ik ben lid van Meet 5. Ken je dat?
1: Nee,
2: dat is zeg maar een app voor mensen die het leuk vinden om iets leuks met elkaar te doen. En dus dan met een groep mensen ga je dan ergens naartoe. En dan meestal ga ik dus dan niet helemaal alleen. En dan ga ik met zo'n groep mensen daar ergens naartoe. En dan heb ik altijd die sticky notes in mijn tas. En dan, dan vind ik dat leuk om te doen.
0: Superleuk.
1: Ja, super. Ja, ik vind het wel inspirerend. Want net wat jij zegt. Het kan alleen maar positieve reacties opgeven. En dat is denk ik waar je het ook voor doet, hè?
2: Ja, klopt. Het is echt gewoon zo leuk. Ik was op Volkspark bijvoorbeeld. En toen had ik iemand geschreven van, goh, ik vind je outfit leuk.
1: Ja.
2: En die vrouw die komt naar mij toe en die zei van, weet je, ik ben wat stevig en ik ben recent gescheiden. En ik durfde eigenlijk nooit zo'n outfit aan te doen toen ik nog getrouwd was. En ze zegt, nu durf ik het. En de eerste keer dat ik het durf, geef jij mij een compliment. Dus die was daar gewoon heel erg blij mee. Dus je weet eigenlijk niet dat iemand doormaakt, hè? Dan geef je iemand een compliment.
0: Grappig.
2: En dan doet iemand dat gewoon heel veel. En dat is gewoon wel heel leuk.
0: Je hebt dus eigenlijk nog nooit een slechte of een slechte ervaring. Dat lijkt mij ook, dat kan ook gewoon niet, toch?
2: Nou, kijk, op zo'n avond deel ik ongeveer soms wel 400 van die complimenten uit. En dan is er wel eens iemand die hem niet wil.
0: Okay.
2: Maar dan op de 400 eentje, ja, dat is eigenlijk niks, hè? Nee, dus de meeste mensen, want vooral jongeren merk ik ook dat het heel leuk vinden om een compliment te krijgen.
1: Ja.
2: En die vragen er soms ook om. Dan heb ik één in de vriendengroep eentje gegeven en ik dan, zeggen ze dan.
0: Ja.
2: En dan kijk ik ze aan en dan schrijf ik gewoon een gemeens compliment op en dan krijgen ze allemaal een compliment. En dat is wel gewoon heel grappig, ja.
0: We gaan wel even testen hoe spontaan je natuurlijk bent.
1: Ja, ik had nog wel een leuke vraag inderdaad. Stel, je zou een briefje voor Nederland schrijven. Wat zou je erop zetten?
2: Voor Nederland?
1: Ja.
2: Oké. Oei. het moet positief zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat jij wil?
1: Ja, zeker. Ja, wat je wil.
2: Ik vind dat Nederland het goed doet.
0: Ja,
2: we doen het goed met elkaar.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Nou, dan weet je, dat horen te weinig. We horen alleen maar de slechte dingen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat er veel meer goede dingen gebeuren dan slechte dingen.
2: Ja, klopt.
1: De slechte dingen hebben de overhand. En dat is toch altijd wel een beetje.
0: Vind ik een goeie. Dit is een hele simpele. Dat vind ik een hele goeie, Henriette.
1: Ja.
2: Top.
1: Bedankt voor je verhaal. En leuk dat je even tijd hebt gemaakt om...
2: Heel graag gedaan. Ik vind het leuk.
0: Ga je mee door?
1: Ja, waar kunnen je volgen? Dat is even de afsluitende vraag.
2: Ja, mijn Instagram-pagina heet You Shine by Yet.
0: Oh, by Yet.
2: Ja. En ik ben vrijdagavond bij de Tropical Night in Almelo. Dus daar deel ik mijn stickies uit vrijdagavond.
1: Ah, nou, hartstikke goed. Misschien komen we elkaar wel tegen. Ben ik benieuwd wat voor briefje ik krijg.
2: Ik ben ook benieuwd.
0: Bedankt.
1: Hartstikke bedankt.
2: Bedankt jullie ook.
1: Veel succes met alles. Ja, dank je.

0: Ja, I Love Your Smile van Shanice.
1: Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Ja, Henriette haalde net even aan de Nacht van Almelo. En de Nacht van Almelo is natuurlijk vanavond.
0: Is nu, vanavond.
1: Ja, heel Almelo bruist. En je kunt daar Ronnie Ruijzer al zien. En Danny Panadero treden op vanavond.
0: Oh, die?
1: Ja, dat... Ja, ken je hem?
0: Nee.
1: Ja, dat is wel een feestje, denk ik.
0: Oh, je kent
1: maar,
0: ze wel.
1: Maar goed, eigenlijk moet je gewoon luisteren naar dit. En dan... jij moet keuzes maken, hè? Dat is het.
0: Ik moet keuzes maken.
1: Je moet keuzes maken.
0: We zijn zo meteen terug. Ik kijk nog even met een schuin oogje naar de verzoekjes. Er komt er iets binnen van Raymond uit Tubbergen voor Scooter. Wij gaan straks even een nummer draaien van Scooter.
1: Zeker. Gaan we doen.
0: En we hebben nog iets straks.
1: Ja, we hebben straks nog een zomerbattle.
0: Tussen 9:30 en 10:00.
1: Ja, tussen 9:30 en 10:00. Gaat het nu Rutger van Banneveld of Justin de Wild? Dus met andere woorden, de zwoele zomernachten of Cheerio. Wat is nu daadwerkelijk de zomerhit?
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bijna 5 jaar na het verlenen van de vergunning kan er gebouwd worden op een braakliggende kavel in Enschede, op de hoek Gasfabriekstraat en het Eeftink. Projectontwikkelaar Harcom realiseert er 24 bedrijfsunits verdeeld over 3 gebouwen. De eigenaren van het naastgelegen kantoor vochten de vergunning te vergeefs aan tot de Raad van State, maar krijgen wel planschade van de gemeente. Kunstenaarskoepel De Sector pakt in Enschede leegstaande winkelpanden aan in samenwerking met de gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Kunstenaars krijgen zo tijdelijk een etalage en werkruimte, terwijl winkelstraten aantrekkelijker worden. De stad telt ruim 20 broedplaatsen en collectieven die duizenden bezoekers trekken en waar voortdurend nieuwe initiatieven bij komen. En op de Varsseweg bij Nutter raakte donderdagavond een fietser ernstig gewond na een val. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, waaronder eentje uit Duitsland, en een traumahelikopter te plaatsen. Na behandeling werd het slachtoffer per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het droog, de zon schijnt nog een tijdje. Komende nacht zijn er brede opklaringen en het is droog. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden en het blijft droog.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: wat honden hier in, wat honden hier in de studio.
1: Niet likken. Dit is vies aan je gezicht.
2: Niet likken.
1: Niet likken.
0: Zeg ik altijd. Maar je kan het zeggen, je kan zeggen.
2: Niet likken.
0: Maar ze doen het wel altijd.
1: Ja, ja, dat is toch een bepaalde begroeting, hè, wat die honden dan.
0: Ze zijn altijd wel doen. Blij, ja, als ze tegen je op. Dus denk ik altijd van, is er in ieder geval iemand blij om mij te zien.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik vind, ja.
2: Niet likken.
1: Doet de kat het ook thuis?
0: Wat zeg je?
1: De kat?
0: De kat, ja, ik moet zeggen, bij onze kat zeg ik ook heel vaak.
2: Niet likken.
0: Maar dit is zijde.
1: Ja, om dat geheel te zijde.
0: Ja.
1: Ja, je hoorde Baha Man, We Let The Dogs Out. En ja, dit is eigenlijk niet zo'n heel erg vrolijk nummer. Het verwijst niet naar echte honden, maar mannen die zich misdragen.
0: Serieus?
1: Het nummer groeide uit tot een ongekende hit in de jaren 2000. En ze wonnen zelf een Grammy Award in 2001. En daarmee liet ze Jennifer Lopez achter zich Enrico Iglesias, Eiffel 65. En dat zijn niet de mensen van deze tijd. En het wordt nog steeds heel veel gedraaid, dit nummer. Baha Man. En waar komen ze vandaan?
0: Geen idee.
1: Bahamas.
2: Niet likken!
0: Dat, heel goed. En daar sluit het mee af.
1: Dat gezegd hebben we
0: dan. Ja. Ja, ik zit even met een schuin oogje te kijken naar. Want je kan even naar de Twente FM-site gaan. TwenteFM.nl. En daar heb je een knop met contact met de studio. Rechtstreeks met ons. Met ons. Ja, met de Legends hier. Met de Pleasure Friday XXL Legends. En dan kun je daar nog een verzoekje. Of als je een berichtje hebt. Maakt niet uit. Als je gewoon een leuk bericht hebt. Of je wil even iets kwijt. Dan kan dat gewoon.
1: Ja.
0: En er zijn wat mensen die het doen. Onder andere Raymond uit Tubbergen. Die vraagt iets van Scooter aan.
1: Ja, en wij hebben ook Scooter klaarstaan. Maar een weekend van Scooter.
0: Ja,
1: Scooter. En dat is wel toepasselijk. En daar zit een sample in van Earth, Wind & Fire.
0: Oh.
1: En ja, dat origineel komt uit 1979, gezongen door Journey Kaagman. En zij was toen leadzangeres van deze band. 25 oktober staat Scooter in Amsterdam, in de Ziggo Dome.
0: Dat is best wel groot, hè?
1: We hadden het er net over.
0: Ja.
1: 17.000 tot 18.000 man kan daarin.
0: Ja.
1: Ik vind het nogal wat.
0: Voor Scooter?
1: Voor Scooter.
0: Ja, ik heb hem een paar jaar geleden gezien in de Afwas Live. Was ook gewoon stijf uitverkocht.
1: Ja, het lijkt me wel geweldig om een concert van Scooter mee te maken. Er zijn nog kaarten. Vanaf €69 zijn ze voor jou.
3: The Guilty Pleasure Friday. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tricker.

0: Fats and Small. En Turnaround op de Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM.
1: Yes.
2: Ja, ja, we gaan nu battelen.
0: We gaan het momentum. We gaan battelen.
2: Is het nu Rutger van Banneveld met Zwoele Zomernachten? Of Cheerio van Justin de Wild? Ja,
0: wat is de Nederlandstalige zomerhit van dit jaar?
2: Wat is de zomerhit van dit jaar? Ik denk dat Justin de Wild hem heeft gewonnen, want die heeft van nummer 1 positie bereikt in de top 40. Alhoewel, okay. Rutger van Banneveld die stoomt ook aardig op met Zwoele Zomernachten.
0: Ja, ik zag hem gisteren nog op tv voorbij komen. Hij timmert wel lekker aan de weg.
2: Ja, dat doet hij. Maar hij is bekend geworden van het tv-programma Ik Geloof in Mij.
0: Serieus?
2: Ja, in dat tv-programma deed ook René Leblanc mee. Ken je dat? Heb je een beetje gevolgd?
0: Nee.
2: Ja, dat is...
0: Vertel, daar ga je.
2: Ja, dat zijn eigenlijk artiesten... Dat zijn eigenlijk artiesten die willen bekend worden. Die zijn niet bekend. Ja. En hun grote droom is... Ik wil toch wel wat betekenen in de muziekindustrie. En bij Rutger is dat wel gelukt, moet ik zeggen. Het is een beetje een real life soap. En dan zie je de... Rutger van Banneveld in dit geval. Zie je dan platen opnemen. En hoe gaat het proces? En zijn ouders komen in beeld, enzovoort. Toen dacht ik van, hey... Ja... Gaat het mannetje een nummer 1 hit scoren? Gaat het mannetje een hit scoren? Maar het is hem gelukt. Cheerio is wel een knijter van een hit geworden.
0: Ja.
2: En Justin de Wild met Cheerio... Justin de Wild met Cheerio is een onwijze hit geworden. Ja, en Rutger van Banneveld heeft ook een hele goede hit neergezet. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik vind het een moeilijke battle.
2: Ik vind hem ook lastig.
0: Ik denk dat we hem gewoon... Zullen we gewoon even de battle instarten? Maar kan iedereen nog eens even...
2: Het leuke is, het zijn zelfs nog vrienden van elkaar. Dus we zijn geen concurrenten.
0: Oh, dus
2: stap er maar in.
0: We starten eens even in de battle voor de Nederlandse talige zomerhit van 2026.

0: De Nederlandstalige zomerhit battle.
1: En wat vind jij?
0: Ja, Cheerio van Justin de Wild of Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik neig een beetje naar Cheerio.
1: Ja, ik ga voor Rutger van Barneveld.
0: Dus wij houden het in
1: ja, ik kreeg ook al wat appjes binnen van Marijn.
0: Ja?
1: En dat was toch wel de grote winnaar.
0: Wie?
1: Rutger van Barneveld.
0: Toch wel. Ja, maar je zit gewoon aan je eigen straatje te praten.
1: Ik zit aan mijn eigen straatje te praten. Dus,
0: het is wel jammer dat ik die dingen weer niet zie.
1: Zonder weer, hè.
0: Ik zie wel wat berichten binnenkomen. Onder andere iemand die zegt van... Hey, draai even wat van Jannes. Dat gaan we het volgende uur zeker doen. Maar dit uur gaan we ook afsluiten... met een lekker lutje, nummertje voor iedereen die nu op de camping is. En dat zijn heel veel mensen, denk ik.
1: Ja, in de jaren 90 was oom Henk vrij bekend. Henk was een beetje een vieze man.
0: Ja.
1: Met heel grof taalgebruik.
0: Kan echt niet meer.
1: Ja, ik denk niet dat het vandaag de dag nog kan. Maar wij doen het toch gewoon. In de Guilty Pleasure kan gewoon alles.
0: Ja.
1: En het gaat... we gaan op de camping draaien. En oom Henk gaat met Jantje en meneer Van Hooijdonk naar de camping. In het begin vindt oom Henk het heel leuk, maar later gaat hij zich ergeren aan bepaalde dingen. En dat gaat hij behoorlijk uiten in het nummer.
0: Oh.
1: En oom Henk kun je ook kennen van Op de Camping. Dus die gaan we zo draaien. Opblaaskrokodil. En had ook het geniale nummer Mambo nummer 6.
0: Ja, dat had hij ook. Hakkie en Takkie, de twee clownen, vond ik altijd goed. Die gingen altijd op elkaar in hakken.
1: Ja, hij had er altijd een hele cd-collectie van in de jaren 90.
0: Ja, dat was geweldig.
1: En, het was altijd geweldig om naar te luisteren. Gooi het maar in, oom Henk, op de camping.
2: Wat is dat lekker, hè?
3: Nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja, meneer Van Hooijdonk.
3: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
5: Nou,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattis Sansilium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in de brouwerie.
11: Geen niet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
13: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
16: Guilty Pleasure Friday. XXL.

0: Ja, we hebben nog wat verzoeken.
1: Er komen nog wat verzoekjes door. Die gaan we straks zeker behandelen.
0: Zeker.
1: En we hebben ook nog een stukje Pride.
0: Ja, dat is dit weekend, hè?
1: World Pride, hè? Ja, de hele week volgens mij, of niet?
0: Oh, de hele week. Oké.
1: Het is volgens mij, want het was vorige week... we gaan het straks nog even over hebben. Precies. Ik heb ook nog wat lekkere rock'n'roll nummers klaarstaan. En nou zeg ik even, we gaan het over de Pride hebben. We gaan het nu over de Pride hebben.
0: Oh.
1: Ja, heb je het voorbereid?
0: Ja, nou ja, ik...
1: Het is wel een beetje een rare week na wat er afgelopen weekend natuurlijk is gebeurd in Berlijn.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is wel de hel natuurlijk. Hè. Dan mag je hopen dat in Amsterdam dat niet gaat gebeuren.
1: Ja, het gebeurt natuurlijk in Duitsland regelmatig, ook met kerstmarkten. En wij zijn, het was van de week al een aantal keren op tv. Het lijkt er wel dat Nederland steeds de dans ontspringt. Maar we komen steeds dichterbij dat er wel iets gaat gebeuren. Er gaat gewoon een keer weer iets gebeuren.
0: Ja, het is...
1: Dat is heel triest.
0: Het voelt een beetje, keep your fingers crossed. Je mag hopen dat het goed gaat. En ja, dat het af is gelopen en dat het goed af is gelopen... is dan ook elke keer wel een zegen. Want ja, dan, ja,
1: ik ben blij dat onze veiligheidsdiensten toch nog een hoop... je hebt het niet in de gaten, maar die onderscheppen heel veel.
0: Ja, klopt.
1: En daar ben ik heel blij mee. Maar even terug naar de Pride, waar het eigenlijk om gaat. Want je mag gewoon zijn wie je bent. Hè, en dat je daar een beetje respect voor hebt. En we hoeven het niet met elkaar altijd eens te zijn. Maar je hoeft elkaar ook niet... te bedreigen of rare dingen te gaan zeggen. Ik snap dat nooit zo.
0: Nee, ik ook niet. Maar wel, er kwam van de week wel weer een verrassing uit de hoge hoed. Want Madonna had wat aangekondigd.
1: Ja, in een Nederlandse tekst of zo. Ja, heel slecht Nederlands.
0: Waar ik over wil praten. Dus dat zorgt nogal wel voor wat speculaties.
1: Ja.
0: Uiteindelijk gaat ze optreden op de Pride. Ja, geen idee wanneer, geen idee waar.
1: Nou, volgens mij morgen...
0: Heeft ze jou zaterdag? Heeft ze jou gehad?
1: Volgens mij, ja, ze heeft mij gehad. Dat ze zaterdag staat ze in de Afwas Live.
0: Aha. En ja, dat hoe gaat het dan? Want je betaalt voor, volgens mij betaal je een kaartje voor €300.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat kost €300. En ja, dan is het een dikke plus dat Madonna daar staat. Maar
1: en dan het is hopen, ook een keer vol, hè? En dan hopen dat ze gaat playbacken.
0: Ja, dat mag je hopen, ja.
1: Maar dan klinkt het in ieder geval goed.
0: Ja, dus ik was wel verrast dat Madonna in één keer weer naar Nederland kwam.
1: Ik vind het wel mooi, want weet je, we hebben allemaal een mening over Madonna. Maar ik ben natuurlijk, en jij ook gedeeltelijk natuurlijk, mee opgegroeid. Het is wel een stijl-icoon, hè. En jij hoeft niet helemaal mee eens te zijn met hoe ze er tegenwoordig uitziet. Maar dat moet ze zelf maar uitmaken. Maar ja, het was. Ik heb thuis heel wat platen staan van Madonna.
0: Ik niet.
1: Nou, daar zijn we er ook weer uit.
0: Ik kan niet inschatten of het een goede zangeres is, maar ze heeft wel hele goede nummers gemaakt.
1: Ja.
0: Ook in die tijd van Evita. Dat is best een. Ja, echt wel een krachtig nummer.
1: Ja,
0: ja, ik draai dat niet thuis, maar mijn zus draait het wel vaak. Dus ik heb wel wat meegekregen van Madonna, ja.
1: Nou, daarom, laten we maar gewoon gaan luisteren. Ja, dit is een van haar latere nummers, maar die is ook best wel lekker. Madonna met Celebration.
2: Iedere vrijdag, de Guilty Pleasure Friday.

Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Gewoon maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten. Dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor, nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent.

0: Robert Kramer.
1: Ja, precies. Heb je naam vier lettergrepen? Daar kun je mooi mee zingen.
0: Ja, inderdaad. Barbara Streisand van Armin van Helden.
1: Armin van Helden, ja. En Richard de Vetter, dat bekt dan wat minder, hè?
0: Ja, dank je.
1: Richard de Vetter.
0: Had je nog iets anders te vertellen of niet, Robert?
1: Nee, maar op dit plaatje.
0: Oh, ja.
1: Op deze plaat. Dan, eigenlijk moet je vier lettergrepen hebben.
0: Ja,
1: Ja, ik heb ook een nieuwtje.
0: Oh.
1: Want we draaiden deze niet voor niks natuurlijk, hè?
0: Nee, we draaien nooit iets voor niks.
1: Nee, we draaien nooit iets voor niks. Want het is de Busco Bad Eentjes Race.
0: Oeh.
1: En dat is 8 augustus. En hoe werkt het? En dat is in Oldenzaal. Tijd van 2 tot 5. Je adopteert een bad eentje.
0: Zo.
1: Elk eentje heeft een uniek nummer. En de race wordt verreden in meerdere heats van ongeveer 500 bad eentjes. En de snelste eentjes winnen een prijs.
0: Maar hoe
1: Je kunt bij aankoop aangeven welke vereniging je sponsort. Wil je meer informatie? BuscoBadEentjesRace.nl.
0: Is dat dan een baan met water?
1: Ja, het is, ik denk dat het een lange baan is.
0: Laat het op de lange baan schuiven dan.
1: Ja, op de lange baan schuiven. Daar zijn we goed in, hè?
0: 8 augustus, hè? Volgende week.
1: Volgende week. Zaterdag. Ja, dus wil je jouw doelen sponsoren in Oldenzaal? Dan check vooral.
0: Ik kijk
1: de site.
0: Nou, ik check ook even onze berichten. Ik zie met een schuin ogen dat Sylvia die zegt van... willen jullie nog even wat van Janders draaien?
1: En dat gaan we doen.
0: En dat is gelijk zijn grootste hit volgens mij. Zwevend naar geluk.
1: 17 miljoen keer beluisterd. Dat is nogal wat.
0: Dat is het meeste van al zijn nummers.
1: Ja, ja. En afgelopen editie stond Janders op de Zwarte Cross op het hoofdpodium. Zo. Dus hij is spot on geweest, hè? Dus we gaan hem draaien, Janners.

0: dat was Jannes voor Sylvia. Mooi op tijd gedraaid voor haar in ieder geval. Door met Guilty Pleasure Friday XXL. Het wordt tijd voor... We missen even wat stevigere muziek. Hebben we nog niet gehad.
1: Nee, wat heb je in petto?
0: Ik heb zometeen Simple Plan met I'm Just a Kid. Volgens mij is dat een... Dat was een hele grote hit op... ik dacht Instagram of op TikTok. Met dat je staat, zeg maar, met een foto van vroeger. Bijvoorbeeld jij met je dochter, toen ze nog klein was. Daarna jij met je dochter nu. En dan draaiden ze Simple Plan met I'm Just a Kid. Dat is echt een lekker nummer. Ik heb Simple Plan vorig jaar gezien in het voorprogramma van The Offspring. Als je het al voorprogramma mag noemen. Het was eigenlijk een show op zich. Wat een geweldige show van een uur. En daarna kwam The Offspring. Dat was een mooi, leuk, positief avondje. Wat houden wij van, hè?
1: Zeker, we zijn altijd positief.
0: Dat is heel positief.
1: Ja.
0: We gaan ook naar een band uit... even denken, die komen uit Zweden, volgens mij. Nee, Denemarken. D.A.D. En dat stond eigenlijk voor Disneyland After Darkness. Maar toen Disneyland daar natuurlijk achterkwam... Toen zei ze van, dat mag niet meer. Dus toen hebben ze gewoon D.A.D. gezegd. D.E.D. En die hebben toen een hit gescoord met Bad Craziness in de tijd van MTV. En die clip kwam zo vaak voorbij.
1: Ja.
0: Vond ik echt. Daarna heb ik er nooit meer iets van gehoord. Maar dit was wel echt een geweldig nummer.
1: Het is een One Day Fly.
0: One Day Fly.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: MKB-ondernemer op gelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattis Sansilium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bijna 5 jaar na het verlenen van de vergunning kan er gebouwd worden op een braakliggende kavel in Enschede, op de hoek Gasfabriekstraat en het Eeftink. Projectontwikkelaar Harcon realiseert er 24 bedrijfsunits verdeeld over 3 gebouwen. De eigenaren van het naastgelegen kantoor vochten de vergunning te vergeefs aan tot de Raad van State, maar krijgen wel planschade van de gemeente. Kunstenaarskoepel De Sector pakt in Enschede leegstaande winkelpanden aan in samenwerking met de gemeente, ondernemers en pandeigenaren. Kunstenaars krijgen zo tijdelijk een etalage en werkruimte, terwijl winkelstraten aantrekkelijker worden. De stad telt ruim 20 broedplaatsen en collectieven die duizenden bezoekers trekken en waar voortdurend nieuwe initiatieven bij komen. En op de Varsseweg bij Nutter raakte donderdagavond een fietser ernstig gewond na een val. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere ambulances, waaronder eentje uit Duitsland, en een traumahelikopter te plaatsen. Na behandeling werd het slachtoffer per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het droog, de zon schijnt nog een tijdje. Komende nacht zijn er brede opklaringen en het is droog. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgen zijn er weer zonnige perioden en het blijft droog.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
13: Het is een beetje fout, maar wel lekker. Guilty Pleasure Friday.

0: Mello Hoopa.
1: Zo.
2: Ja. Ik zeg van linkervoetje hoorde ik, maar jij hoorde iets anders.
3: Niet likken.
2: Je hoorde volgens mij...
3: Niet likken.
2: Lik mijn voetje, of niet?
1: Ja, ik sowieso hoorde ik, maar ik heb het ook met mijn oren.
2: Ja, hoor. Zullen we daar maar gewoon op gooien dan, Robert?
1: Ja.
2: Man. We mogen nog even nog een klein stukje, nog 20 minuten. Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM.
1: Wat gaat dat snel, hè?
2: Ja, wat gaat er snel.
1: Ik
2: zit nog even te kijken. Ja. Komen er nog wat dingetjes binnen? Ja, Raymond die zegt van... Hey, volgens mij dat Waterfall van Atlantic Ocean... dat is toch ook wel even een lekker nummertje. Die gaan we zeker draaien. Maar je hebt daar even... Ga even naar mijn sidekick. Ja, had jij nog wat informatie?
1: Wat zei je? Sidekick?
2: Sidekick.
1: Het is uit de jaren 90 een nummer. En het is van de muzikanten en de producers... Lex van Coevorden en René van der Weijden. En ja, die zetten toch wel een bepaalde...
2: Vooral Lex van Coevorden, ja, die ken ik wel.
1: Ja, die ken je wel.
2: Ja, zeker. Dat was een legende in die tijd.
1: Ja, zeker. En het zijn echt topproducers. En dat ging een beetje samengepaard met Two Brothers on the Fourth Floor. DJ Jean kwam op in die tijd. En en toch is het een heel goed nummer. We gaan Waterfall draaien van Atlantic Ocean.
2: Ja, we kunnen eigenlijk...
1: We kunnen eroverheen lullen.
2: Nou, we kunnen proberen het intro vol te lullen, maar dan moet je 5 minuten lullen.
1: Ja, oké, maar het is gewoon instrumentaal. Dus wanneer ga je stoppen?
2: Ja, dat is een beetje de vraag.
1: Ik denk dat dit het punt is.
2: Dat denk ik ook.

0: blijft toch gewoon echt wel lekker. Goed aangevraagd.
1: Ja.
0: Door Raymond Waterfall van Atlantic Ocean.
1: Ja, dat is een goed nummer.
0: Ja.
1: En we hadden gisteren de uitzending van de Guilty Pleasure Alternative. En,
0: ja, onze donderslag.
1: Onze donderslag editie. Die staat op www.120.nl/donderslag. En dan kun je de laatste uitzending vinden. Ja, en we hadden best wel wat verrassende acts. Want ja. Europe draaiden we, Crazy Town, Sisters of Mercy, maar ook BZN.
0: Ja, maar dat zou je nu zeggen van hoe komt dat nou in een alternatief programma? Nou, vertel dat eens even.
1: BZN was vroeger een rockband in de jaren 70.
0: En dit was volgens mij eind jaren 60, denk ik zelfs, hè?
1: Ja, dit was 1972, als ik het goed heb.
0: Maar was nog voor Annie Schilder erbij kwam.
1: Ja, voordat Annie
0: kwam. En er nog gewoon Pijzen Vree was in de band.
1: Voordat Annie kwam. Ja, het was ook gewoon een heel goed nummer. En we draaiden best wel goede platen. En ja, ga vooral even luisteren. Want
0: op onze luisterpagina.
1: Ja, op de luisterpagina.
0: Twente.nl, luister. En dan kom je vanzelf donderslag tegen. En hij is sinds vandaag 6 uur is hij opgelopen.
1: Ja, en op zich is de centrale vraag ook: waarom vind ik dit eigenlijk zo goed? Waarom is een guilty pleasure een guilty pleasure? En gisteren hadden we er ook al even over. Ja. Het is altijd het gevoel wat je bij een guilty pleasure hebt, hè?
0: Ja, ik vind altijd gewoon in de auto met de ramen dicht keihard meezingen, maar niet met de ramen open. Dus je schaamt je er een beetje voor, maar intussen vind je hem wel erg lekker.
1: Dus dat.
0: Misschien is dat.
1: Precies. Het.
0: En dan komen we automatisch bij, ik zeg altijd, geen guilty pleasure aflevering zonder een lekkere Italo-knijter. Ik heb nog weer even een oudje, die heb ik al vaker gedraaid. Silver Pozzoli met Around the Dream.
2: Twente luistert naar Guilty Pleasure Friday.

0: Aroma Dream. Een stukje Italo. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van onze Guilty Pleasure Friday XXL. Het was weer een waar genoegen.
1: Ja,
0: Robert.
1: Ik vond het leuk om te doen. Ja, ik vind het sowieso out of the box. En gewoon een leuke nummers uitzoeken die hierbij passen bij dit thema.
0: Ja. We zien wat verzoekjes binnenkomen. Dus dat jullie thuis leven mee. Daar worden wij altijd heel erg blij van. Grote blij.
1: Ja, grote blij.
0: Ik heb nog één nummertje staan. En dat gaat over Misha. Die komt uit dus lokale artiest uit Zwolle. Maar die gaat al heel lang mee, want die is in 2015 al begonnen. Toen heeft hij volgens mij samengewerkt met Julia. En toen wonnen ze ook de finale van de kunstbende. En speelden ze op grote festivals zoals de Zwarte Cross en Lowlands. Dus dat is niet iemand die zomaar even is komen aanwaaien. Daarna zijn ze besloten een beetje hun eigen weg te gaan. In 2023 is hij solo verder gegaan. Is hij zelfs naar Nashville afgereisd om daar wat op te nemen. Dus het is niet zomaar even een artiestje. En begin dit jaar deed hij mee met het RTL 4-programma The Headliner. En hij bereikte de finale.
1: Ja, dat heb ik niet meegekregen.
0: Nee, ik moet het zeggen ook niet. Maar zijn agenda die is vol, die stroomt vol. En met festivals en een najaarstour dit jaar staat gepland. En hij blijft nog steeds werken aan zijn debuutalbum. Dat komt nog uit. En hij heeft net een nieuwe single uitgebracht.
1: En hij won de Popprijs Overijssel.
0: Ook nog.
1: Ja, ik was bij die prijsuitreiking tijdens het Boosterfestival. En hij liet Zwarte Water en Badminton achter zich. En ja, dat is voor Misha wel een mooie kerst op de taart. Want hij krijgt aan alle kanten krijgt die erkenning.
0: Ja, en hij krijgt heel veel. Ik zie heel veel streams. Het is niet een nieuwkomer. Dit is echt een gearriveerde artiest. Hij heeft gewoon een heel lekkere single uitgebracht. Lose My Life. Daarmee gaan wij deze Guilty Pleasure afsluiten.
1: Yes.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
2: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Maar wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen. Maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er 2 mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.